0: van 3 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Aan het burgemeester Hofmanplein in Rotterdam is een persoon beroofd. Meerdere personen hebben volgens de politie alle persoonlijke bezittingen van het slachtoffer meegenomen. Ondanks een zoekactie op het Noordereiland heeft de politie nog niemand kunnen arresteren. Men is nog naastig op zoek naar getuigen en camerabeelden. Een fietser is geschept door een automobilist op de rotonde van de Berkelseweg en de Randweg West in Bergse Hoek. De fietser raakte daarbij licht gewond. Het meisje op de fiets was volgens omstanders hard ten val gekomen na de botsing. Na controle door ambulancepersoneel mocht het meisje met haar familie mee naar huis, meldt een 112-correspondent. De fiets van het slachtoffer is door de politie thuisgebracht. En burgemeester Carola Schouten maakt van het Rotterdamse strand van Nesselanden een veiligheidsrisicogebied vanwege de ongeregeldheden van de afgelopen dagen. De politie mag nu in dat gebied preventief fouilleren. Ook mogen auto's staande worden gehouden om te worden doorzocht. Bewoners mijden het strand al een tijdje door de vechtpartijtjes en opstootjes. Het gebied rondom het strand blijft tot 12 juni een veiligheidsrisicogebied. En een ontsnapte Britse gevangene is donderdagochtend overleden bij een ongeluk met een trein bij het plaatsje Welwyn Garden City. De man zat 's ochtends in een arrestantenbusje op weg naar de rechtbank toen er een gevecht in het busje ontstond. Daarbij wist de gevangene op de vluchtstrook van de snelweg te ontsnappen, terwijl 2 agenten gewond raakten. Direct daarop begon de politie een grootschalige zoekactie, tot ze even later werden gebeld door de spoorwegen. Daar was een trein op een man gebotst, waarbij de man was overleden. Even later bleek dit de ontsnapte gevangene te zijn. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht droog en soms wat bewolking. De temperatuur daalt naar 18 graden. Morgen zeer warm, met temperaturen die nog hoger zijn dan die van vandaag. Op sommige plekken in de regio kan het zelfs 30 graden worden. Vooral in het oosten van de regio kan er wel wat regen vallen of een onweersbui ontstaan. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

0: van 4 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Aan het burgemeester Hofmanplein in Rotterdam is een persoon beroofd. Meerdere personen hebben volgens de politie alle persoonlijke bezittingen van het slachtoffer meegenomen. Ondanks een zoekactie op het Noordereiland heeft de politie nog niemand kunnen arresteren. Men is nog naastig op zoek naar getuigen en camerabeelden. Een fietser is geschept door een automobilist op de rotonde van de Berkelseweg en de Randweg West in Bergse Hoek. De fietser raakte daarbij licht gewond. Het meisje op de fiets was volgens omstanders hard ten val gekomen na de botsing. Na controle door ambulancepersoneel mocht het meisje met haar familie mee naar huis, meldt een 112-correspondent. De fiets van het slachtoffer is door de politie thuisgebracht. En burgemeester Carola Schouten maakt van het Rotterdamse strand van Nesselande een veiligheidsrisicogebied vanwege de ongeregeldheden van de afgelopen dagen. De politie mag nu in dat gebied preventief fouilleren. Ook mogen auto's staande worden gehouden om te worden doorzocht. Bewoners mijden het strand al een tijdje door de vechtpartijtjes en opstootjes. Het gebied rondom het strand blijft tot 12 juni een veiligheidsrisicogebied. En een ontsnapte Britse gevangene is donderdagochtend overleden bij een ongeluk met een trein bij het plaatsje Welwyn Garden City. De man zat 's ochtends in een arrestantenbusje op weg naar de rechtbank toen er een gevecht in het busje ontstond. Daarbij wist de gevangene op de vluchtstrook van de snelweg te ontsnappen, terwijl twee agenten gewond raakten. Direct daarop begon de politie een grootschalige zoekactie, tot ze even later werden gebeld door de spoorwegen. Daar was een trein op een man gebotst, waarbij de man was overleden. Even later bleek dit de ontsnapte gevangene te zijn. En dan nog het weer vanavond en vannacht droog en soms wat bewolking. De temperatuur daalt naar 18 graden. Morgen zeer warm met temperaturen die nog hoger zijn dan die van vandaag. Op sommige plekken in de regio kan het zelfs 30 graden worden. Vooral in het oosten van de regio kan er wel wat regen vallen of een onweersbui ontstaan. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en

0: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Aan het burgemeester Hofmanplein in Rotterdam is een persoon beroofd. Meerdere personen hebben volgens de politie alle persoonlijke bezittingen van het slachtoffer meegenomen. Ondanks een zoekactie op het Noordereiland heeft de politie nog niemand kunnen arresteren. Men is nog naastig op zoek naar getuigen en camerabeelden. Een fietser is geschept door een automobilist op de rotonde van de Berkelseweg en de Randweg West in Bergse Hoek. De fietser raakte daarbij licht gewond. Het meisje op de fiets was volgens omstanders hard ten val gekomen na de botsing. Na controle door ambulancepersoneel mocht het meisje met haar familie mee naar huis, meldt een 112-correspondent. De fiets van het slachtoffer is door de politie thuisgebracht. En burgemeester Carola Schouten maakt van het Rotterdamse strand van Nesselande een veiligheidsrisicogebied vanwege de ongeregeldheden van de afgelopen dagen. De politie mag nu in dat gebied preventief fouilleren. Ook mogen auto's staande worden gehouden om te worden doorzocht. Bewoners mijden het strand al een tijdje door de vechtpartijtjes en opstootjes. Het gebied rondom het strand blijft tot 12 juni een veiligheidsrisicogebied. En een ontsnapte Britse gevangene is donderdagochtend overleden bij een ongeluk met een trein bij het plaatsje Welwyn Garden City. De man zat 's ochtends in een arrestantenbusje op weg naar de rechtbank toen er een gevecht in het busje ontstond. Daarbij wist de gevangene op de vluchtstrook van de snelweg te ontsnappen, terwijl twee agenten gewond raakten. Direct daarop begon de politie een grootschalige zoekactie, tot ze even later werden gebeld door de spoorwegen. Daar was een trein op een man gebotst, waarbij de man was overleden. Even later bleek dit de ontsnapte gevangene te zijn. En dan nog het weer vanavond en vannacht droog en soms wat bewolking. De temperatuur daalt naar 18 graden. Morgen zeer warm met temperaturen die nog hoger zijn dan die van vandaag. Op sommige plekken in de regio kan het zelfs 30 graden worden. Vooral in het oosten van de regio kan er wel wat regen vallen of een onweersbui ontstaan. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
1: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en

0: 6 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Op het terrein van een autoverkoper in Numansdorp zijn vannacht tientallen brommobielen uitgebrand. Op het voorterrein van een bedrijf aan de Industriestraat staan alleen nog karkassen van de kleine wagentjes. Het vuur ontstond rond 3 uur bij een gespecialiseerd bedrijf aan de Industriestraat. Daarbij kwam veel rook vrij, zegt de brandweer. Inmiddels zijn de eerste brandweermensen weer aan het inpakken. Voor zover is er niemand gewond geraakt. Over de oorzaak is nog niets bekend. Op de Hartelweg in Spijkenis is gisteravond een motorrijder zwaar gewond geraakt. Volgens omstanders is het slachtoffer gereanimeerd en overgebracht naar het ziekenhuis. De man reed op een trike, dat is een motor met 3 wielen. Dat is enkele tientallen meters van de plek van het ongeluk in de bosjes terechtgekomen. Over de oorzaak van het ongeluk kan nog niets worden gezegd. De Verenigde Naties hebben Israël en Rusland op een zwarte lijst geplaatst vanwege het gebruik van seksueel geweld bij conflicten. Op die lijst staan ook organisaties als Hamas, IS en het Soedanese RSF. Concrete sancties zijn er niet aan verbonden. Israël en Rusland maken zich volgens de VN vooral schuldig aan seksueel geweld tegen gevangenen. Israël reageert woest en zegt de banden op met VN-chef Guterres. Ook Rusland is kwaad, spreekt van leugens. Het land zich bezig te zijn met een rapport over de behandeling van Russische militairen die vastzitten in Oekraïne. Een raket van Blue Origin, het ruimtevaartbedrijf van miljardair Jeff Bezos, is bij een test in Florida ontploft. Er is niemand gewond geraakt. Het ging om een zogeheten hot fire test. Een soort generale repetitie waarbij alle systemen worden doorlopen terwijl de raket verankerd is aan de grond. Op beelden is te zien hoe de vlammen steeds groter worden en dat daarna een grote vuurbal is te zien. Eigenaar Jeff Bezos spreekt over een hele zware dag, dat alles wordt herbouwd en dat daarna weer wordt gevlogen, want dat is het waard, aldus de miljardair. Het weer, een afwisseling van zon en wolkenvelden landinwaarts, zouden wel eens regen of een onweersbui kunnen ontstaan. Het is drukkend warm met 28 tot 30 graden. Morgen periode met zon, vrijwel overal droog, dan wordt het niet warmer dan 26 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

0: nieuws van 7 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Op het terrein van een autoverkoper in Numansdorp zijn vannacht tientallen brommobielen uitgebrand. Op het voorterrein van een bedrijf aan de Industriestraat staan alleen nog karkassen van de kleine wagentjes. Het vuur ontstond rond 3 uur bij een gespecialiseerd bedrijf aan de Industriestraat. Daarbij kwam veel rook vrij, zegt de brandweer. Inmiddels zijn de eerste brandweermensen weer aan het inpakken. Voor zover is er iemand gewond geraakt. Over de oorzaak is nog niets bekend. Op de Hartelweg in Spijkenisse is gisteravond een motorrijder zwaar gewond geraakt. Volgens omstanders is het slachtoffer gereanimeerd en overgebracht naar het ziekenhuis. De man reed op een trike, dat is een motor met 3 wielen. Dat is enkele tientallen meters van de plek van het ongeluk in de bosjes terechtgekomen. Over de oorzaak van het ongeluk kan nog niets worden gezegd. De Verenigde Naties hebben Israël en Rusland op een zwarte lijst geplaatst vanwege het gebruik van seksueel geweld bij conflicten. Op die lijst staan ook organisaties als Hamas, IS en het Soedanese RSF. Concrete sancties zijn er niet aan verbonden. Israël en Rusland maken zich volgens de VN vooral schuldig aan seksueel geweld tegen gevangenen. Israël reageert woest en zegt de banden op met VN-chef Guterres. Ook Rusland is kwaad, spreekt van leugens. Het land is bezig te zijn met een rapport over de behandeling van Russische militairen die vastzitten in Oekraïne. Een raket van Blue Origin, het ruimtevaartbedrijf van miljardair Jeff Bezos, is bij een test in Florida ontploft. Er is niemand gewond geraakt. Het ging om een zogeheten hot fire test, een soort generale repetitie waarbij alle systemen worden doorlopen terwijl de raket verankerd is aan de grond. Op beelden is te zien hoe de vlammen steeds groter worden en dat daarna een grote vuurbal is te zien. Eigenaar Jeff Bezos spreekt over een hele zware dag, dat alles wordt herbouwd en dat daarna weer wordt gevlogen, want dat is het waard, aldus de miljardair. Het weer, een afwisseling van zon en wolkenvelden landinwaarts, zouden wel eens regen of een onweersbui kunnen ontstaan. Het is drukkend warm met 28 tot 30 graden. Morgen periode met zon, vrijwel overal droog, dan wordt het niet warmer dan 26 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Hoor jij hem al? De stoomfluit in de verte? Dort in Stoom komt er weer aan. Vrijdagavond 29 mei begint het met de spectaculaire vlootschouw bij het Groothoofd. Daarna kun je een weekend lang genieten van het grootste stoomevenement van Europa. Met tientallen stoomboten, treinen en oldtimers en ook de karakteristieke shantykoren, gezellige foodcourts en een gigantische modelbouwshow. Het evenement is gratis te bezoeken, maar voor sommige activiteiten heb je een ticket nodig. En die zijn alleen online te regelen. Dus bestel op tijd. Kom 29, 30 en 31 mei kijken, beleven en genieten. Tijdens Dort in Stoom.
3: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
4: Hardlopen? Pluto Sports. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sports. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
5: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht op 95.7 en 105 FM.

0: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Op het terrein van een autoverkoper in Numansdorp zijn vannacht tientallen brommobielen uitgebrand. Op het voorterrein van een bedrijf aan de Industriestraat staan alleen nog karkassen van de kleine wagentjes. Het vuur ontstond rond 3 uur bij een gespecialiseerd bedrijf aan de Industriestraat. Daarbij kwam veel rook vrij, zegt de brandweer. Inmiddels zijn de eerste brandweermensen weer aan het inpakken. Voor zover is er niemand gewond geraakt. Over de oorzaak is nog niets bekend. Op de Hartelweg in Spijkenisse is gisteravond een motorrijder zwaar gewond geraakt. Volgens omstanders is het slachtoffer gereanimeerd en overgebracht naar het ziekenhuis. De man reed op een trike, dat is een motor met 3 wielen. Er zijn enkele tientallen meters van de plek van het ongeluk in de bosje terechtgekomen. Over de oorzaak van het ongeluk kan nog niets worden gezegd. De Verenigde Naties hebben Israël en Rusland op een zwarte lijst geplaatst vanwege het gebruik van seksueel geweld bij conflicten. Op die lijst staan ook organisaties als Hamas, IS en het Soedanese RSF. Concrete sancties zijn er niet aan verbonden. Israël en Rusland maken zich volgens de VN vooral schuldig aan seksueel geweld tegen gevangenen. Israël reageert woest en zegt de banden op met VN-chef Guterres. Ook Rusland is kwaad, spreekt van leugens. Het land is bezig te zijn met een rapport over de behandeling van Russische militairen die vastzitten in Oekraïne. Een raket van Blue Origin, het ruimtevaartbedrijf van miljardair Jeff Bezos, is bij een test in Florida ontploft. Er is niemand gewond geraakt. Het ging om een zogeheten hot fire test, een soort generale repetitie waarbij alle systemen worden doorlopen terwijl de raket verankerd is aan de grond. Op beelden is te zien hoe de vlammen steeds groter worden en dat daarna een grote vuurbal is te zien. Eigenaar Jeff Bezos spreekt over een hele zware dag, dat alles wordt herbouwd en dat daarna weer wordt gevlogen, want dat is het waard, aldus de miljardair. Het weer, een afwisseling van zon en wolkenvelden landinwaarts, zouden wel eens regen of een onweersbui kunnen ontstaan. Het is drukkend warm met 28 tot 30 graden. Morgen periode met zon, vrijwel overal droog, dan wordt het niet warmer dan 26 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Hoor jij hem al? De stoomfluit in de verte? Dort in Stoom komt er weer aan. Vrijdagavond 29 mei begint het met de spectaculaire vlootschouw bij het Groothoofd. Daarna kun je een weekend lang genieten van het grootste stoomevenement van Europa. Met tientallen stoomboten, treinen en oldtimers en ook de karakteristieke shantykoren, gezellige foodcourts en een gigantische modelbouwshow. Het evenement is gratis te bezoeken, maar voor sommige activiteiten heb je een ticket nodig. En die zijn alleen online te regelen. Dus bestel op tijd. Kom 29, 30 en 31 mei kijken, beleven en genieten. Tijdens Dort in Stoom.
2: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
3: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
5: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en

0: van 9 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Op het terrein van een autoverkoper in Numansdorp zijn vannacht tientallen brommobielen uitgebrand. Op het voorterrein van een bedrijf aan de Industriestraat staan alleen nog karkassen van de kleine wagentjes. Het vuur ontstond rond 3 uur bij een gespecialiseerd bedrijf aan de Industriestraat. Daarbij kwam veel rook vrij, zegt de brandweer. Inmiddels zijn de eerste brandweermensen weer aan het inpakken. Voor zover is er niemand gewond geraakt. Over de oorzaak is nog niets bekend. Op de Hartelweg in Spijkenisse is gisteravond een motorrijder zwaar gewond geraakt. Volgens omstanders is het slachtoffer gereanimeerd en overgebracht naar het ziekenhuis. De man reed op een trike, dat is een motor met 3 wielen. Dat is enkele tientallen meters van de plek van het ongeluk in de bosje terechtgekomen. Over de oorzaak van het ongeluk kan nog niets worden gezegd. De Verenigde Naties hebben Israël en Rusland op een zwarte lijst geplaatst vanwege het gebruik van seksueel geweld bij conflicten. Op die lijst staan ook organisaties als Hamas, IS en het Soedanese RSF. Concrete sancties zijn er niet aan verbonden. Israël en Rusland maken zich volgens de VN vooral schuldig aan seksueel geweld tegen gevangenen. Israël reageert woest en zegt de banden op met VN-chef Guterres. Ook Rusland is kwaad, spreekt van leugens. Het land is zich bezig te zijn met een rapport over de behandeling van Russische militairen die vastzitten in Oekraïne. Een raket van Blue Origin, het ruimtevaartbedrijf van miljardair Jeff Bezos, is bij een test in Florida ontploft. Er is niemand gewond geraakt. Het ging om een zogeheten hot fire test. Een soort generale repetitie waarbij alle systemen worden doorlopen terwijl de raket verankerd is aan de grond. Op beelden is te zien hoe de vlammen steeds groter worden en dat daarna een grote vuurbal is te zien. Eigenaar Jeff Bezos spreekt over een hele zware dag, dat alles wordt herbouwd en dat daarna weer wordt gevlogen, want dat is het waard, aldus de miljardair. Het weer, een afwisseling van zon en wolkenvelden landinwaarts, zouden wel eens regen of een onweersbui kunnen ontstaan. Het is drukkend warm met 28 tot 30 graden. Morgen periode met zon, vrijwel overal droog, dan wordt het niet warmer dan 26 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Hoor jij hem al? De stoomfluit in de verte? Dordt in Stoom komt er weer aan. Vrijdagavond 29 mei begint het met de spectaculaire vlootschouw bij het Groothoofd. Daarna kun je een weekend lang genieten van het grootste stoomevenement van Europa. Met tientallen stoomboten, treinen en oldtimers en ook de karakteristieke shantykoren, gezellige foodcourts en een gigantische modelbouwshow. Het evenement is gratis te bezoeken, maar voor sommige activiteiten heb je een ticket nodig. En die zijn alleen online te regelen. Dus bestel op tijd. Kom 29, 30 en 31 mei kijken, beleven en genieten. Tijdens Dort in Stoom.
3: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
4: Hardlopen? Pluto Sports. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sports. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
5: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7.

0: van de ANWB. Het zijn een kapotte vrachtwagen op de A12 Den Haag richting Utrecht tussen Woerden en de Meer een 7 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Drechtstad FM, jouw stad, jouw radio.
2: Yeah, I'll say you had to do the limo.

0: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie is een onderzoek gestart naar de oorzaak van de brand in Numansdorp vanmorgen bij een verkoper van brommobielen. Tientallen wagentjes gingen in vlammen op. Je hoort de brandweer.
1: Toen de brandweer hier vannacht arriveerde, stonden de eerste voertuigen al in brand. De brandweer heeft heel snel ingezet op voorkoming van uitbreiding. Dus zij hebben zich vooral gericht op het koelen van de panden naast dit terrein. En vervolgens geprobeerd om te redden wat te redden viel. Maar helaas is alles wat aan voertuigen hier buiten op het terrein stond, is in de vlammen opgegaan.
0: Dat zijn enkele tientallen wagentjes. Het vuur ontstond rond 3 uur vannacht. Trof het bedrijf is Rimini Cars. Dat bedrijf kwam een maand geleden ook al in het nieuws, omdat klanten hen beschuldigen van oplichting bij het tv-consumentenprogramma Radar. Op de Hartelweg in Spijkenisse is vannacht een motorrijderswagen gewond geraakt. Volgens omstanders is het slachtoffer gereanimeerd en overgebracht naar het ziekenhuis. De man reed op een trike, een soort motor met 3 wielen. Die is enkele tientallen meters van de plek van het ongeluk in de bosjes terechtgekomen. Over de oorzaak van het ongeluk kan nog niks worden gezegd. Een omstreden bezuiniging van ruim 170 miljoen euro op de gehandicaptenzorg die is van tafel. Minister Sterk heeft dat gisteravond laten weten. Zorginstellingen die zijn er blij mee, zegt fractievoorzitter Bikker van de ChristenUnie.
2: En daar gaat de vlag natuurlijk uit, want het zag er erg slecht uit toen het kabinet Jetten startte. Er grote nieuwe bezuinigingen extra werden aangekondigd, terwijl men al onbereikbare doelen in de boeken had staan. En dan is dit gewoon goed nieuws.
0: Minister Sterk schrijft aan de Tweede Kamer dat ze ergens anders op haar begroting geld heeft gevonden om de bezuinigingen in ieder geval een jaar uit te stellen. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat hij het leger de opdracht heeft gegeven om 70% van de Gazastrook in te nemen. Zo wil de premier Hamas verder onder druk zetten. Het besluit zou een schending zijn van het bestand tussen Israël en Hamas. Er was een gele lijn afgesproken, een denkbeeldige grens door het midden van Gaza, waarachter Israël zich zou terugtrekken. Daardoor had Israël al meer dan 50% van Gaza in handen en de afgelopen maanden schoof het land die grens steeds verder op. Het weer, een afwisseling van zon en wolkenvelden. Landinwaarts zou regen of een onweersbui kunnen ontstaan. Het is drukkend warm met temperaturen tot 30 graden. Morgen periode met zon, vrijwel overal droog, en dan wordt het niet warmer dan 26 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Dit is even de hand van de ANWB. Fiel door een ongeluk op de A4 Den Haag-Amsterdam bij Hoogmade 5 kilometer. De linkerrijstrook is dicht. En de N209 Rotterdam richting Hazerswoude is dicht bij Berkel en Roderijs door een ongeluk. Het verkeer wordt om de plaats van het ongeval geleid. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
4: Hoor jij hem al? De stoomfluit in de verte? Dort in Stoom komt er weer aan. Vrijdagavond 29 mei begint het met de spectaculaire vlootschouw bij het Groothoofd. Daarna kun je een weekend lang genieten van het grootste stoomevenement van Europa. Met tientallen stoomboten, treinen en oldtimers en ook de karakteristieke shantykoren, gezellige foodcourts en een gigantische modelbouwshow. Het evenement is gratis te bezoeken, maar voor sommige activiteiten heb je een ticket nodig. En die zijn alleen online te regelen. Dus bestel op tijd. Kom 29, 30 en 31 mei kijken, beleven en genieten. Tijdens Dort in Stoom.
5: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
6: Hardlopen? Pluto Sports. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sports. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
7: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
8: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht op 95.7 en 105 FM.
9: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
8: Wij houden het Hollands.

0: van 11 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie is een onderzoek gestart naar de oorzaak van de brand in Numansdorp vanmorgen bij een verkopen van brommobielen. Tientallen wagentjes gingen in vlammen op. Je hoort de brandweer.
2: Toen de brandweer hier vannacht arriveerde, stonden de eerste voertuigen al in brand. De brandweer heeft heel snel ingezet op voorkoming van uitbreiding. Dus zij hebben zich vooral gericht op het koelen van de panden naast dit terrein. En vervolgens geprobeerd om te redden wat te redden viel. Maar helaas is alles wat aan voertuigen hier buiten op het terrein stond, is in de vlammen opgegaan.
1: Dat zijn enkele tientallen wagentjes. Het vuur ontstond rond 3 uur vannacht. Trof het bedrijf is Rimini Cars. Dat bedrijf kwam een maand geleden ook al in het nieuws, omdat klanten hen beschuldigen van oplichting bij het tv-consumentenprogramma Radar. Op de Hartelweg in Spijkenisse is vannacht een motorrijderswagen gewond geraakt. Volgens omstanders is het slachtoffer gereanimeerd en overgebracht naar het ziekenhuis. De man reed op een trike, een soort motor met 3 wielen. Die is enkele tientallen meters van de plek van het ongeluk in de bosjes terechtgekomen. Over de oorzaak van het ongeluk kan nog niks worden gezegd. Een omstreden bezuiniging van ruim 170 miljoen euro op de gehandicaptenzorg die is van tafel. Minister Sterk heeft dat gisteravond laten weten. Zorginstellingen die zijn er blij mee, zegt fractievoorzitter Bikker van de ChristenUnie.
3: En daar gaat de vlag natuurlijk uit, want het zag er erg slecht uit toen het kabinet Jette startte. Er grote nieuwe bezuinigingen extra werden aangekondigd, terwijl men al onbereikbare doelen in de boeken had staan. En dan is dit gewoon goed nieuws.
1: Minister Sterk schrijft aan de Tweede Kamer dat ze ergens anders op haar begroting geld heeft gevonden om de bezuinigingen in ieder geval een jaar uit te stellen. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat hij het leger de opdracht heeft gegeven om 70% van de Gazastrook in te nemen. Zo wil de premier Hamas verder onder druk zetten. Het besluit zou een schending zijn van het bestand tussen Israël en Hamas. Er was een gele lijn afgesproken, een denkbeeldige grens door het midden van Gaza, waarachter Israël zich zou terugtrekken. Nadat had Israël al meer dan 50% van Gaza in handen en de afgelopen maanden schoof het land die grens steeds verder op. Het weer, een afwisseling van zon en wolkenvelden. Landinwaarts zou regen of een onweersbui kunnen ontstaan. Het is drukkend warm met temperaturen tot 30 graden. Morgen periode met zon, vrijwel overal droger, dan wordt het niet warmer dan 26 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
4: Hoor jij hem al? De stoomfluit in de verte? Dordt in Stoom komt er weer aan. Vrijdagavond 29 mei begint het met de spectaculaire vlootschouw bij het Groothoofd. Daarna kun je een weekend lang genieten van het grootste stoomevenement van Europa. Met tientallen stoomboten, treinen en oldtimers en ook de karakteristieke shantykoren, gezellige foodcourts en een gigantische modelbouwshow. Het evenement is gratis te bezoeken, maar voor sommige activiteiten heb je een ticket nodig. En die zijn alleen online te regelen. Dus bestel op tijd. Kom 29, 30 en 31 mei kijken, beleven en genieten. Tijdens Dort in Stoom.
5: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
6: Hardlopen? Pluto Sports. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sports. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
7: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht op 95.7 en 105 FM.
8: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
0: Wij houden het Hollands.

0: stad, jouw radio. Kregstad FM. Met het nieuws van 12 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In Rotterdam-Prinsenland is vannacht iemand neergestoken. Het was om 16:30 aan de Jacques Dutilweg. Het slachtoffer raakte licht gewond. Hij liep daarna een tankstation binnen. Er is nog geen verdachte opgepakt. De bewoners van 48 woningen in de Rotterdamse wijk Het Lage Land kunnen de komende 3 jaar niet terug naar huis. Ze woonden in zogenoemde optopwoningen die later op flats zijn gebouwd in de Kramerstraat en de De Klerkstraat. In december moesten de bewoners hun huis uit omdat de vloer problemen vertoonde. Uit onderzoek door corporatie Havensteden is vastkomen te staan dat het repareren zeker 3 jaar gaat duren. Niet alle bewoners zijn blij met de tijdelijke oplossing. Havensteden zegt op zoek te blijven naar betere woonruimte. Het duikteam van de politie heeft afgelopen woensdag 64 kilo cocaïne aangetroffen onder een tankschip dat lag afgemeerd in de IJsselhaven in Rotterdam. De drugs zaten verpakt in waterdichte tassen in de zogenoemde zeekast. Dat is een holte in de romp onder de waterlijn en is vanaf de buitenkant bereikbaar via roosters. Criminelen maken regelmatig gebruik van die ruimte om verdovende middelen te verstoppen. Het schip, een fruitsaptanker, was afkomstig uit de haven van Santos in Brazilië en werd gelost bij een bedrijf in de IJsselhaven. Het betreffende bedrijf en de rederij hebben niets met de smokkel te maken. Titelverdediger Alex de Minaur doet ook volgend jaar mee aan de ABN AMRO Open in Ahoy in Rotterdam. Dat meldt toernooidirecteur Richard Krajicek. De Minaur stond 3 jaar op rij in de finale, won dus dit jaar. Australië staat ermee 7 op de wereldranglijst. Het toernooi is volgend jaar van 6 tot en met 14 februari. Het weer. Zon en wolkenvelden wisselen elkaar af. Landinwaarts zou de regen of een onweersbui kunnen vallen. Het is drukkend warm tot met 30 graden. Morgen periode met zon, vrijwel overal droog en dan niet warmer dan 26 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Hoor jij hem al? De stoomfluit in de verte? Dort in Stoom komt er weer aan. Vrijdagavond 29 mei begint het met de spectaculaire vlootschouw bij het Groothoofd. Daarna kun je een weekend lang genieten van het grootste stoomevenement van Europa. Met tientallen stoomboten, treinen en oldtimers en ook de karakteristieke shantykoren, gezellige foodcourts en een gigantische modelbouwshow. Het evenement is gratis te bezoeken, maar voor sommige activiteiten heb je een ticket nodig. En die zijn alleen online te regelen. Dus bestel op tijd. Kom 29, 30 en 31 mei kijken, beleven en genieten. Tijdens Dort in Stoom.
3: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
4: Hardlopen? Pluto Sports. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sports. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
5: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 100.

0: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In Rotterdam-Prinsenland is vannacht iemand neergestoken. Het was om 16:30 aan de Jacques Dutilweg. Het slachtoffer raakte licht gewond. Hij liep daarna een tankstation binnen. Er is nog geen verdachte opgepakt. De bewoners van 48 woningen in de Rotterdamse wijk Het Lage Land kunnen de komende 3 jaar niet terug naar huis. Ze woonden in zogenoemde optopwoningen die later op flats zijn gebouwd in de Kramerstraat en de De Klerkstraat. In december moesten de bewoners hun huis uit omdat de vloer problemen vertoonde. Uit onderzoek door corporatie Havensteden is vastkomen te staan dat het repareren zeker 3 jaar gaat duren. Niet alle bewoners zijn blij met de tijdelijke oplossing. Havensteden zegt op zoek te blijven naar betere woonruimte. Het duikteam van de politie heeft afgelopen woensdag 64 kilo cocaïne aangetroffen onder een tankschip dat lag afgemeerd in de IJsselhaven in Rotterdam. De drugs zaten verpakt in waterdichte tassen in de zogenoemde zeekast. Dat is een holte in de romp onder de waterlijn en is vanaf de buitenkant bereikbaar via roosters. Criminelen maken regelmatig gebruik van die ruimte om verdovende middelen te verstoppen. Het schip, een fruitsaptanker, was afkomstig uit de haven Santos in Brazilië en werd gelost bij een bedrijf in de IJsselhaven. Het betreffende bedrijf en de rederij hebben niets met de smokkel te maken. Titelverdediger Alex de Minaur doet ook volgend jaar mee aan de ABN AMRO Open in Ahoy in Rotterdam. Dat meldt toernooidirecteur Richard Krajicek. De Minaur stond 3 jaar op rij in de finale, won dus dit jaar. Australië staat ermee 7 op de wereldranglijst. Het toernooi is volgend jaar van 6 tot en met 14 februari. Het weer. Zon en wolkenvelden wisselen elkaar af. Landinwaarts zou er regen of een onweersbui kunnen vallen. Het is drukkend warm tot met 30 graden. Morgen periode met zon, vrijwel overal droog en dan niet warmer dan 26 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Dit is even de hand van de ANWB. Op de A20 Gouda Hoek van Holland, 4 kilometer file bij Nieuwekerk aan de IJssel. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Hoor jij hem al? De stoomfluit in de verte? Dort in Stoom komt er weer aan. Vrijdagavond 29 mei begint het met de spectaculaire vlootschouw bij het Groothoofd. Daarna kun je een weekend lang genieten van het grootste stoomevenement van Europa. Met tientallen stoomboten, treinen en oldtimers en ook de karakteristieke shantykoren, gezellige foodcourts en een gigantische modelbouwshow. Het evenement is gratis te bezoeken, maar voor sommige activiteiten heb je een ticket nodig. En die zijn alleen online te regelen. Dus bestel op tijd. Kom 29, 30 en 31 mei kijken, beleven en genieten. Tijdens Dort in Stoom.
3: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
4: Hardlopen? Pluto Sports. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sports. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
5: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
6: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7

0: van 2 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In Rotterdam-Prinsenland is vannacht iemand neergestoken. Het was om 16:30 aan de Jacques Dutilweg. Het slachtoffer raakte licht gewond. Hij liep daarna een tankstation binnen. Er is nog geen verdachte opgepakt. De bewoners van 48 woningen in de Rotterdamse wijk Het Lage Land kunnen de komende 3 jaar niet terug naar huis. Ze woonden in zogenoemde optopwoningen die later op flats zijn gebouwd in de Kramerstraat en de De Klerkstraat. In december moesten de bewoners hun huis uit omdat de vloer problemen vertoonde. Uit onderzoek door corporatie Havensteden is vastkomen te staan dat het repareren zeker 3 jaar gaat duren. Niet alle bewoners zijn blij met de tijdelijke oplossing. Havensteden zegt op zoek te blijven naar betere woonruimte. Het duikteam van de politie heeft afgelopen woensdag 64 kilo cocaïne aangetroffen onder een tankschip dat lag afgemeerd in de IJsselhaven in Rotterdam. De drugs zaten verpakt in waterdichte tassen in de zogenoemde zeekast. Dat is een holte in de romp onder de waterlijn en is vanaf de buitenkant bereikbaar via roosters. Criminelen maken regelmatig gebruik van die ruimte om verdovende middelen te verstoppen. Het schip, een fruitsaptanker, was afkomstig uit de haven Santos in Brazilië en werd gelost bij een bedrijf in de IJsselhaven. Het betreffende bedrijf en de rederij hebben niets met de smokkel te maken. Titelverdediger Alex de Minaur doet ook volgend jaar mee aan de ABN AMRO Open in Ahoy in Rotterdam. Dat meldt toernooidirecteur Richard Krajicek. De Minaur stond 3 jaar op rij in de finale, won dus dit jaar. Australië staat ermee 7 op de wereldranglijst. Het toernooi is volgend jaar van 6 tot en met 14 februari. Het weer. Zon en wolkenvelden wisselen elkaar af. Landinwaarts zou de regen of een onweersbui kunnen vallen. Het is drukkend warm tot met 30 graden. Morgen periode met zon, vrijwel overal droog en dan niet warmer dan 26 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is even de hand van de ANWB. Op de A4 Den Haag Amsterdam tussen knooppunt Prins Klausplein en knooppunt Hofvliet 7 kilometer langzaam rijdend verkeer. Op de A44 Amsterdam Den Haag tussen Oostgeest en Wassenaar 4 kilometer file en 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Hoor jij hem al? De stoomfluit in de verte? Dort in Stoom komt er weer aan. Vrijdagavond 29 mei begint het met de spectaculaire vlootschouw bij het Groothoofd. Daarna kun je een weekend lang genieten van het grootste stoomevenement van Europa. Met tientallen stoomboten, treinen en oldtimers en ook de karakteristieke shantykoren, gezellige foodcourts en een gigantische modelbouwshow. Het evenement is gratis te bezoeken, maar voor sommige activiteiten heb je een ticket nodig. En die zijn alleen online te regelen. Dus bestel op tijd. Kom 29, 30 en 31 mei kijken, beleven en genieten. Tijdens Dort in Stoom.
4: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
5: Hardlopen? Pluto Sports. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sports. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
6: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 5.

0: van 3 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In Rotterdam-Prinsenland is vannacht iemand neergestoken. Het was om 16:30 aan de Jacques Dutilweg. Het slachtoffer raakte licht gewond. Hij liep daarna een tankstation binnen. Er is nog geen verdachte opgepakt. De bewoners van 48 woningen in de Rotterdamse wijk Het Lage Land kunnen de komende 3 jaar niet terug naar huis. Ze woonden in zogenoemde optopwoningen die later op flats zijn gebouwd in de Kramerstraat en de De Klerkstraat. In december moesten de bewoners hun huis uit omdat de vloer problemen vertoonde. Uit onderzoek door corporatie Havensteden is vastkomen te staan dat het repareren zeker 3 jaar gaat duren. Niet alle bewoners zijn blij met de tijdelijke oplossing. Havensteden zegt op zoek te blijven naar betere woonruimte. Het duikteam van de politie heeft afgelopen woensdag 64 kilo cocaïne aangetroffen onder een tankschip dat lag afgemeerd in de IJsselhaven in Rotterdam. De drugs zaten verpakt in waterdichte tassen in de zogenoemde zeekast. Dat is een holte in de romp onder de waterlijn en is vanaf de buitenkant bereikbaar via roosters. Criminelen maken regelmatig gebruik van die ruimte om verdovende middelen te verstoppen. Het schip, een fruitsaptanker, was afkomstig uit de haven Santos in Brazilië en werd gelost bij een bedrijf in de IJsselhaven. Het betreffende bedrijf en de rederij hebben niets met de smokkel te maken. Titelverdediger Alex de Minaur doet ook volgend jaar mee aan de ABN AMRO Open in Ahoy in Rotterdam. Dat meldt toernooidirecteur Richard Krajicek. De Minaur stond 3 jaar op rij in de finale, won dus dit jaar. Australië staat ermee 7 op de wereldranglijst. Het toernooi is volgend jaar van 6 tot en met 14 februari. Het weer. Zon en wolkenvelden wisselen elkaar af. Landinwaarts zou de regen of een onweersbui kunnen vallen. Het is drukkend warm tot met 30 graden. Morgen periode met zon, vrijwel overal droog en dan niet warmer dan 26 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In onze regio bij elkaar zo'n 70 kilometer file. Op de A4 vanuit Rotterdam naar Den Haag zijn 2 rijstroken dicht bij Rijswijk, Plaspoel, Polder na een ongeluk. Er staat 5 kilometer file met een kwartier oponthoud. Kwartier vertraging op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Roelof Arendsveen. Na een ongeluk is de rechter rijstrook van de A12 dicht vanuit Utrecht naar Den Haag bij Knopend Gouwen. Kwartier vertraging daar. Op de A44 vanuit Amsterdam naar Den Haag tussen Oegstgeest en Wassenaar. 4 kilometer file en een half uur vertraging. Komt door een ongeluk bij de Corbulo-tunnel op de N434. Dan de N206, Heemstede-Zoetermeer, bij de Vlietweg. 2 kilometer file, 20 minuten vertraging. En de N434 Zoeterwoude-Wassenaar, die is dicht in beide richtingen na een ongeluk bij de Corbulo-tunnel. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Hoor jij hem al? De stoomfluit in de verte? Dort in Stoom komt er weer aan. Vrijdagavond 29 mei begint het met de spectaculaire vlootschouw bij het Groothoofd. Daarna kun je een weekend lang genieten van het grootste stoomevenement van Europa. Met tientallen stoomboten, treinen en oldtimers en ook de karakteristieke shantykoren, gezellige foodcourts en een gigantische modelbouwshow. Het evenement is gratis te bezoeken, maar voor sommige activiteiten heb je een ticket nodig. En die zijn alleen online te regelen. Dus bestel op tijd. Kom 29, 30 en 31 mei kijken, beleven en genieten. Tijdens Dort in Stoom.
4: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
5: Hardlopen? Pluto Sports. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sports. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
6: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
7: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht op 95.7 en 105 FM.
8: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
7: DZM Show.

0: Ferdy en Mark zetten de zender op zijn kop.
1: Goedemiddag.
2: Driftstad. FM.
0: De DZM Show.
1: Ja, leuk dat je luistert hier naar de Drechtstad FM. De Drechtsteden, dacht ik. Ja, daar zitten we nu lekker.
3: Daar zitten we wel.
1: Met Mark en Ferdy.
3: Van de DZM Show, een hele goede middag.
1: Ja, en leuk dat je luistert op deze, ja, niet echt heel erg zonnig nog op dit moment, maar wel erg warme vrijdagmiddag.
3: Ja, je merkt dat Alex er ook helemaal in de warren van is. Je hoorde hem net met Ordinary.
1: Het is vandaag een beetje donder, regen, onweer.
3: Is dat zo?
1: Ja, en dan morgen is het weer oké, weer.
3: Ik had helemaal geen onweer op het menu gezien.
1: Niet? Oh.
3: Is dit...
1: Dat is mijn voorspelling.
3: Oh, want het is wel grappig als ik bij mijn ouders kom. Die hebben altijd ruzie, want die hebben een andere weer-app.
1: Oh, dan zitten ze in hetzelfde huis en dan gebruik je een andere app en dan krijg je daar ruzie.
3: Nee, het gaat regenen. Hoe kom je daar nou bij? Het blijft de komende 3 dagen. Bij mij, ik zie helemaal, ik zie helemaal, ik zie helemaal geen regen.
1: Ja, dat is... Nee, goed, in ieder geval ooit een beetje cool, Mark, thuis.
3: Nee. Qua temperatuur niet, maar qua mind en body wel natuurlijk.
1: Oh, oké. Okay. Ja, helemaal mindful.
3: Ja.
1: Helemaal in mijn element.
3: En jij dan?
1: Oh. Ja, nou, het schommelt een beetje. Soms heb ik het gewoon lekker fris. Mm-hmm. Dan ben ik gewoon, als je het een beetje cool hebt, dat het een stuk beter gaat, dat denk ik ook.
3: Ja.
1: Maar als het gewoon iets warmer wordt, dan wordt die frustratie, die bouwt zich langzaam op. En het gaat dan helemaal nergens om natuurlijk. Maar het is gewoon zo warm, het is allemaal... Wat moet je hiermee, hè?
3: Ja, weinig. Ik merk wel dat als het warm is, inderdaad, hij gewoon minder doet.
1: Ja.
3: Dat hij denkt van, ja, ik kan wel een videospelletje gaan doen, maar het is wel heel warm.
1: Dat kan ook niet.
3: Ik kan wel iets op mijn mobiel gaan doen, maar het is wel heel warm.
1: Ja.
3: Zou ik dan anders even boodschappen doen? Nou, het is wel heel warm.
1: Ja, en in ieder geval nog steeds extra water drinken, hydrateren.
3: Wat wel makkelijk is, ik had gewoon een album opgezet. Gewoon een muziekalbum, dat ik dacht, dan kan ik lekker op bed gewoon niks doen. En ik denk dat deze DZM-show daar ook wel een beetje op aansluit.
1: Oh,
3: gewoon
1: goed.
3: Een beetje lekker zitten of liggen of weet ik wat.
1: Maar zou je dan ook... ik heb hem klaar. Ik wil deze heel graag horen. Dan kom ik lekker in die zomerenergie.
3: Ja.
1: Zou je een heel album van... hoe heet die? Even kijken hoor.
3: Ja, kijk even hoe die heet.
1: Die is in de wind. Zou je die draaien?
3: Nee.
1: Nee, hè? Maar ik vind het wel een leuk nummer. Ik
3: krijg wel altijd trek van, maar dat komt omdat die...
1: lijkt een beetje op chips.
3: Ja, die kaasstengels die heten zo.
1: Nou, precies in de vrijdagmiddag.
3: Ja, lekker hoor.
1: Ja, dit is Cheerio.

0: meer zomer van 2026 krijg je er niet. Magnetic van De Bouwsa. En dat is niet van Mario, dat is De Bouwser.
1: Ja, nee, dit is De Bouwsa.
0: Als ik het goed uitspreek.
1: Ja, Bouwsa. Ja, zeker.
0: Ja,
1: ik
0: leuk.
1: Ik zal het ook wel warm hebben.
0: Ja, over de hitte gesproken. Nou, ik zat onderweg in de trein. Is ook nog wel aardig warm.
1: Oh.
0: En ik heb weer wat meegemaakt, hoor.
1: Feddy's OV-verhalen.
0: Ja. Ja, ik wil nog steeds een heel leuk deuntje bedenken voor onze rubriek.
1: Oh ja, zoiets.
0: En dan
1: inderdaad
0: de tung, tung, tung, tung.
1: OV-verhaal.
0: Oh jee, in het OV. Zoiets, hè? Nee, ja, ik was in de trein en er was bijna niemand anders. Er was één iemand anders.
1: Oké, ja.
0: En die hoorde constant praten. Dus dat was echt heel de tijd door in het Engels. En ook in een taal die ik niet kende.
1: Hmm.
0: En op een gegeven moment herkende ik een beetje de manier van praten. Dus ik hoorde opeens... Ja, thanks for the follow.
1: Oh nee.
0: Dat heb je wel een idee, hè?
1: Die was aan het livestreamen.
0: Die was aan het livestreamen,
1: oh.
0: Ja. En dan kwam ik er dus achter inderdaad dat het dit weekend tijd is voor TwitchCon.
1: TwitchCon in Rotterdam.
0: In Rotterdam, ja. Inderdaad. En zij was dus onderweg naar Rotterdam en ze zat dus in de eerste klas. Zat ze te livestreamen.
1: Live op Twitch.
0: Ja. En ik weet dus niet welke streamer het is. Ik zit ook helemaal niet echt in dat wereldje.
1: Nee.
0: Dus ik voelde me ook een beetje stalkerig om dat op te gaan zoeken.
1: Ja,
0: ik dus
1: kan...
0: ik dacht, ja, wat ga je dan zoeken? Rotterdam trein, TwitchCon.
1: Uh-huh.
0: Ja, geen idee. En toen dacht ik, ik zag opeens zo'n screenshot te zien van zo'n stream, wat er dan afgespeeld wordt. En ik zag een stuk spoor. Ik dacht, dan moet het wel zijn, toch?
1: Ja.
0: Dus ik dat ding inklikken. Ik dacht van, oké, ze is niet haarzelf aan het filmen. Maar ik wil ook niet het geluid aanzetten. Want toen dacht ik van, hoor je helemaal.
1: Dan hoor je iemand de dubbel,
0: te stalken, zeg maar zo. Dus, maar ik dacht, oké, ik zet hem aan.
1: Ja.
0: Maar opeens draaide die camera om en zag ik opeens een gozer in plaats van een vrouw. Ik dacht van, oké, dus dit is nog een andere Twitch-streamer in diezelfde trein.
1: Ja, was het ook echt diezelfde trein of een andere?
0: Het was dezelfde trein, ja.
1: Wauw.
0: Want ik zag inderdaad 10 seconden vertraging. Dus dat... ik keek naar links en wijs op, oké, daar komt nu zo'n kerktoren.
1: Ja.
0: Ja hoor, ja, dat moet
1: zo.
0: Ja. Maar die waren dus inderdaad onderweg naar TwitchCon.
1: Leuk. Ja, je kan er natuurlijk lastig naartoe gaan en zeggen... hey, hallo, want dan zit je gewoon live in de uitzending als het ware.
0: Ja.
1: Dat is ook minder.
0: Ik moet ook wel zeggen, ik werd een beetje moe van die manier van praten.
1: Ja.
0: Dat is heel raar. Dus je hebt wel eens de mensen in de bus of trein bellen. Dat is vaak een beetje rustig.
1: Ja.
0: Maar dit is een hele energieke manier van praten.
1: Ja,
0: dat is wat je bij de radio doet.
1: Dat moet wel leuk blijven.
0: Ja.
1: Hey, thanks for
0: heel
1: the
0: apart.
1: Follow and I'm in the train today.
0: Ja.
1: And oh, thank you for the subscription.
0: Ja.
1: Ja, nee, dat klopt wel.
0: Even kijken, ze probeerden wel netjes Rotterdam uit te spreken. Dat deed ze nog best wel goed.
1: Oh, hebt...
0: Maar ze vroegen natuurlijk ook weer van... heb je nog een paar scheldwoorden in het Nederlands die je moet leren?
1: Oh, je hebt wel met haar gepraat?
0: Nee, dat vertelde ze in die stream. Ze was aan het praten met die chat.
1: Met de chat, ja.
0: Ja, dat heb je bij de radio niet, hè?
1: Nee. En was het een bekend iemand? Hoeveel
0: ja, ik weet dus nog steeds niet wie het is.
1: Oh,
0: dus misschien kan je me helpen, Mark.
1: Ja.
0: Ik ben wel heel benieuwd.
1: Oh, dat is nu wel heel moeilijk. Dan had je gelijk even moeten appen.
0: Ja, is dat veel makkelijker?
1: Nou, als het live is, dan kan je gewoon naar alle IRL-streams.
0: Misschien is er nog wel live streamen.
1: Zullen we even kijken?
0: Ja.
1: Wij gaan op onderzoek uit.
0: Oké, ondertussen draaien we New Religion van Bibi Rexha en David Guetta. Guetta.
1: Vergeet Faithless niet.
0: En Faithless natuurlijk. De oorspronkelijke mensen, hè?

0: Nou, wanneer je dit in Blijdorp hoort, dan moet je uitkijken hoor. Samuel Welten met De Leeuw komt eraan. Dan krijgen we weer zo'n Bukito 2.0. Ja. Maar ik vind het wel leuk. Ik kom door het lied wel weer een beetje in de oranje sfeer. Hè? Want over een paar weken is het zover. Dan mag het Nederlands elftal weer gaan voetballen bij het wereldkampioenschap. En ik vind het toch altijd wel weer een leuk moment van eens in de zoveel jaar is dat. Hè? Dus het EK en het WK en met de vrouwen. Maar maakt het niet uit of dat een man of een vrouw is?
1: Nee.
0: Ik vind het allebei leuk. Ja, leuk. Je hebt er niet heel veel mee, Markie?
1: Leuk voor je.
0: Nee, je hebt er echt niks mee. Dus bij jou is het meer dit?
1: Ja.
0: Oké.
1: Maar ik heb wel weer zin in onze EK-update.
0: Oh, ja, dat is waar.
1: Ja, iedere week.
0: Een hele goede EK-update.
1: Het is nog een beetje vroeg, maar de EK-updates die krijg je gewoon iedere week van ons.
0: Ja. En nog even voor de mensen die het niet snappen, hoe moet je dat uitleggen?
1: Nou ja,
0: een beetje omgekeerde nieuws?
1: Nee, het is hartstikke serieus, Freddy. Kijk, vorige keer, toen was het WK, waar was dat? En dat weet ik niet meer. En toen deden er alleen maar Europese landen mee.
0: Oh ja.
1: Nou, dat was heel... Dat zie je eigenlijk nooit op een WK. Echt alleen maar Europa. En nu zie je juist het omgekeerde. Nu zie je juist dat op het EK... Dat er opeens ook landen als Canada en Mexico meedoen. Dat is echt uniek.
0: Even worden verbannen voor fake news.
1: Dus ja, mocht je op de hoogte willen blijven van het EK voetbal... Dan moet je bij ons zijn.
0: Het is allemaal een geintje. Goed, even kijken. Het is in Amerika en in Mexico, hè?
1: En Canada.
0: Canada.
1: Vergeet Canada
0: niet. Dat is wel een hele flinke race die je dan moet maken als je een paar wedstrijden gewonnen hebt.
1: Ja, nou is het wel zo dat zeg maar, ieder land heeft een beetje een thuisbasis gekregen.
0: Okay.
1: Dus het is niet dat ze crisscross door heel Amsterdam gaan. Maar ja,
0: dat is een mooie hint voor een nummer.
1: Je zit wel ongeveer een beetje in dezelfde sfeer.
0: Ja, okay.
1: Ook voor het eerst trouwens dat het EK niet in Europa wordt gehouden, wist je dat?
0: Oh ja. Ja. Nou, dat is heel goed gedaan.
1: Ja,
0: maar ik zit wel even te puzzelen met even kijken. Het is daar hoeveel uur eerder of later? Is er al een aantal uur eerder?
1: Het is daar 6 tot 9 uur eerder, inderdaad.
0: Dus komen er dan ook veel wedstrijden in de nacht? Oh, ik hoop het.
1: Ja, zeker. Jij gaat lekker om 1 uur 's nachts naar het Nederlands elftal zitten kijken.
0: Nee, daar heb ik zo geen zin in.
1: Volgens mij hebben we één wedstrijd om 10 uur en dan de andere twee zijn om 1 uur 's nachts.
0: Nou, dan kan
1: en dan vliegen we eruit.
0: Dan kan niks anders eruit dan Shaggy. Je had natuurlijk net al mooi geïnd naar Christmas Amsterdam.
1: Oh ja, is dat met die bananen of is dat iets anders?
0: Dat is ook wel leuk. Ik had early in the morning.
1: Oh nee, ja, dit is goed. Ja, dan hebben we Crisscross en Shaggy.
0: Ja, toch.
1: Leuk.
0: Omdat Mr. Boombastiek aan de andere kant van de wereld gehouden wordt.

0: Cheetah. Sabrina Carpenter met Tears. En ja, moeten we de zoektocht maar staken, Mark?
1: Ja. Ik heb iets te veel borsten voorbij zien komen op mijn mobiel. Dus niet gezond meer.
0: Mensen die net inschakelen. Onderweg naar de studio hier van het Drechtstad FM zat ik in de trein. En er zaten wat Twitch-livestreamers, omdat er dit weekend in Rotterdam TwitchCon gaande is.
1: Ja, voor de mensen die het niet kennen, Twitch is een heel grote website waar je spellen speelt. Maar je kan ook jezelf filmen als je ergens naartoe gaat. Weet ik wat allemaal.
0: Ziet een beetje als lineaire tv, alleen nog voor jongeren.
1: Ja,
0: ik weet niet hoeveel kanalen.
1: Dat heb je mooi gezegd, Freddy. Ja. En TwitchCon, en omdat dat dus allemaal streamers zijn, die hebben natuurlijk ook heel veel livestreams. En jij kwam zo iemand tegen in de trein.
0: Ja, zeg maar de Ron Brandsteder van nu.
1: en jij zei ook dat er een hype train was. Dat betekent
0: dat vertelde ze.
1: Dat er daadwerkelijk mensen doneren. Dus dat is waarschijnlijk niet een kleine streamer.
0: Ja.
1: Dus we zijn een beetje aan het scrollen door...
0: Maar het is gewoon niet te vinden, hè?
1: Door de lijst. En dan kom je bijzondere figuren tegen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Dat heb je gehad met Twitch. Goed, ja, het is aardig zondag weer geweest. En ik ben benieuwd, Mark, heb jij je ingesmeerd deze week?
1: Nee.
0: Nee? Gewoon lekker binnengebleven, bedoel je?
1: Ja.
0: Oh, dat is ook wel slim. Dat scheelt weer smeren, hè?
1: Ja, nee, gewoon niet langer dan 10 minuten buiten en het komt helemaal goed.
0: Ja, dat is wel heel slim. Ik vind het altijd zo vervelend, dat insmeren. Maar dat is niet per se het smeren zelf. Dat is echt dat plakkerige gevoel.
1: Weet je wat ik zo vervelend vind aan insmeren?
0: Nou.
1: Dat je de zonnebrand eerst moet kopen.
0: En dat je dan even kijken, als je niet het huismerk of zo neemt, dan weeg je like 40 euro kwijt.
1: Nou ja, ik vind het ook gewoon zonde. En dan doe ik het niet.
0: Ja.
1: En dan heb je nog zo'n halve tube, nou niet half, waar nog een klein restje in zit. En als je heel hard knijpt dat er nog een beetje uitkomt, denk je, ah, dat is nog wel goed.
0: Ja, je moet wel uitkijken. Ze zijn op zich wel.

0: datum is. Wat,
1: Ja, ik weet niet wat erin zit, moet ik zeggen.
0: Nee.
1: Ik kreeg wel eens die waarschuwing, dus ik let er wel even op.
0: Er zijn wel andere dingen die gaan ook wel eens over de datum. Dat ik denk, ja, en...
1: Nee, met mayonaise of iets wat je opeet, dan denk je gauw
0: van... Ja, of kip, dan denk je van, nou, dat zou ik niet doen.
1: Ja, maar als het, ja verf vergaat ook niet, toch?
0: Als suiker over de datum is, Freddy, wat...
1: Ja, ik denk niet dat ze suiker in je zonnebrand
0: nee, maar... Smeren. Nee.
1: Dan krijg je zo'n crème brûlée laagje als je lang in de zon hebt gezeten.
0: Het zou wel.
1: Ja, nee, ik weet niet precies wat het is. Maar je hebt wel zonnebrand, crème. En dan heb je zonnemelk. En het is niet dat ze de zon gemolken hebben.
0: Nee.
1: Maar het is wat dunner. Dat is ook wel vaak minder effectief. Dus.
0: Ah ja, zonnemelk.
1: Maar ik
0: kies
1: dus zelf voor die 50 plus zon.
0: Ja, en, volgens mij zijn experts goed. Ik ben, ook...
1: Even kijken, we hebben hier een wit toetsenbord. Ja, dat is nog één op één, joh.
0: Oh ja, ja. Nou, volgens mij zeggen experts ook inderdaad. Eigenlijk moet iedereen gewoon factor 50 nemen.
1: Ja. En dan had Jorling had er natuurlijk ook nog een advies voor.
0: Och, hemel.
1: Ja, ken je die nog? Dat is een klassieke natuurlijk.
2: Ja, goed insmeren, want het wordt steeds heftiger met de zon. Dus neem lekker 30 mee eens genoeg.
3: 50.
2: Ja, dat is te veel. Dan kun je het goed in de Koentunnel op vakantie gaan.
1: Ik vond het zo mooi. Ik ga er altijd stuk om.
0: Ja. Nou ja, dan denk je dat, ja, nou, als dit mag ook 30. Ja hoor.
1: Ja, nou precies.
0: Het is alleen dat het wat minder lang volhoudt, toch? Ik dacht dat het in principe de kracht hetzelfde was, maar dat 50 gewoon iets langer. Maar...
1: Ja, dat. Maar als je lang in de zon gaat zitten, inderdaad.
0: Ja.
1: Ja, ja, ja.
0: Nou, goed.
1: Goed. We gaan maar weer gauw lekker verder met muziek. Ik dacht lekker ook, Gerard Joling had net een klassieker. Laten we maar een klassieker doen van The Backstreet Boys, hè. Lekker terug naar de 90's.
0: Pff, gelukkig, ja.
1: Wat dacht je nog vroeger?
0: Nee, ik dacht Gerard Joling.
1: Oh, kan altijd nog.
0: Nee.
1: Als iemand het aanvraagt via 078 711 2080, draaien we Gerard Joling. Maar zolang we dat nog niet hebben, draaien we hier de Backstreet Boys met I Want It That Way.

0: Ja, kun je nog een beetje Frans en Duits voor mij, Markie?
1: Nee, dat is helemaal weggezakt helaas. Maar ik spreek wel een beetje Donnie en Frans-Duits met Frans-Duits. Hoeveel artiesten zouden er zijn die gewoon een eigen naam als titel hebben? Dat is toch best wel bijzonder. Dat is knap dat het Frans-Duits is gelukt.
0: Ja, dat is knap. Dat is een prestatie.
1: Dat is mooi. Het is 4:15. En we hebben een bellen die misschien wel Gerard Joling aanvraagt. Of het is de moptappen van de Drechtstad. Dat moeten we even afwachten.
0: Bij het callcenter.

0: Hallo, ja, met de moppetrapper.
1: Altijd even spannend.
0: Zou die bellen? Nou, dat werkt.
2: Goedemiddag, met de verse moppetrapper van de Bergstede.
0: Oh, lekker vers, lekker vers.
2: Na de frisse periode van dit voorjaar eindelijk gelijk een warmterecord van de week. Gelukkig hebben ze bij de Action een erg goede airco en die kost bijna geen stroom en het werkt perfect. Het enige nadeel is dat de winkel, dat ik de winkel uit moest om 7 uur, omdat de winkel niet sluiten.
0: Hey, jongen, jongen.
2: En dan voor de verandering weer eens een gewaagde. Het zijn maar grappen, dus vooruit dat halen. Weet je hoe lang het duurt voordat de ogen opengaan van pasgeboren dieren? Jazeker, zei hij. Bij koeien meteen. Bij geiten na 2 uur. Bij katten na 6 dagen. Bij honden na 10 dagen. En bij de mens na duwelijk.
1: Hey.
2: Oei, oei, oei, oei. Volgende.
1: Volgende grap.
2: In de koele periode dacht ik, kom, ik pak het weer op, ik ga hardlopen. Het was toch niet warm. Nou, 30 seconden moest ik al terug, omdat ik wat vergeten was. Ik was namelijk vergeten dat ik helemaal geen conditie had. Dat was het weer. Geniet van het aankomend weekend en vergeet niet. Dort in stoom. Het is weer enkele dagen het straatbeeld van Dordrecht. Geniet ervan. Een prettig weekend. Tot de volgende keer.
0: Ja, leuk. Dankjewel weer. En inderdaad, veel plezier bij Dort in stoom. Lekker uitblazen, hè?
1: Prettig weekend.
2: Hou het. Prettig weekend.
0: Hoi, hoi.

0: Ja. Nou, wat denk je dat er eerder gebeurt dat jij ziet, Mark? Walk on water of 30 seconds to Mars?
1: Zo.
0: Lekker diep, hè, zo op een vrijdagmiddag.
1: Ik zat wel te denken, wie waren ze trouwens?
0: 30 seconds to Mars.
1: Oh, oké. Okay. Nee,
0: ja, vandaar.
1: Ik denk, het leek een beetje op Imagine Dragons. Ergens denk ik van, als je toch hele grote zwemvliezen hebt... dan kan je wel
0: kan
1: gewoon...
0: Kan je er wel zelf op lopen.
1: Ja, toch?
0: Van die grote luchtkussens eronder.
1: Ja.
0: Ja.
1: 30 seconds to Mars is heel snel.
0: Ja.
1: Sterker nog, dat zal sneller zijn dan de snelheid van het licht. Ja. En volgens mij is zelfs bewezen... dat we nooit sneller kunnen reizen dan de snelheid van het licht. Gewoon onmogelijk.
0: Ja, dus we kunnen binnenkort op het water lopen.
1: Ja, nou ja.
0: Dat is dan een conclusie inderdaad.
1: Dat andere is onmogelijk, dus ja, inderdaad.
0: Goed, in ieder geval, mensen zoeken ook wat verkoeling op. Dus dan is het niet handig als je op water hebt, want dan wil je eerst in het water. Dan
1: heb je alleen koude voeten.
0: Ja, dat schiet ook niet op. In ieder geval zag ik net bij RTL Nieuws dat in het stationsgebied... de Middenboulevard en de bijbehorende strand in Zandvoort... tot en met zondag een noodverordening geldt. En gisteren werd ook bijvoorbeeld bij ons iets meer in de buurt... bij het gebied rond Nesserlandenstrand in Rotterdam... ook als veiligheidsrisicogebied aangewezen. Ja, wat bizar. Er komt dus in alle andere naar incidenten met overlast, agressie... en verstoring van de openbare orde.
1: Dat is niet mooi.
0: Ik heb het eigenlijk nog nooit meegemaakt dat er zoiets aan de hand was. Heel raar eigenlijk.
1: Ja, af en toe heb ik wel eens een beetje het gevoel dat Nederland in de fik staat of zo.
0: Ja, het wordt een soort van steeds extremer.
1: Maar dat zal de hitte zijn.
0: Ja, misschien inderdaad hebben mensen een soort van zonnesteek gekregen. Ja. En dan steken ze elkaar met iets anders neer of zo. Ik weet het niet.
1: Oh,
0: dat was inderdaad een steekincident in Nesterlanden.
1: Gezellig, Freddy.
0: Raar, hè?
1: Ja, leuk.
0: Ja.
1: Op de radio.
0: Nee, moeten we naar het strand gaan of niet? Nee, niet, hè?
1: Nee, gewoon lekker binnen zitten.
0: Ja, lekker, joh.
1: Dat werkt bij mij
0: lekker
1: prima.
0: Je eigen bubbelbadje. Als je van je tuintje, als je dat hebt.
1: Ik heb deze week voor het eerst in bad gezeten.
0: Voor het eerst?
1: Nou ja, dus ik heb zeg maar, een appartementje en daar zit een best wel groot bad in.
0: Ja.
1: En ik heb nooit de moeite genomen om dat te vullen. Dat duurt zo lang en er zit een douche naast. Ja.
0: Maar hoe ben je er opeens bijgekomen? Was er geen internet? Hoe is het getriggerd?
1: Ik was woensdag, ik moest nog douchen of ik was in de badkamer. En toen zag ik dat bad en toen dacht ik, hoe zou dat liggen?
0: Je woont er, ik weet niet hoeveel jaar.
1: Dus ik
0: toch
1: dacht
0: benieuwd.
1: Van, nou ja, misschien moet ik dan gewoon er eens in gaan liggen zonder dat er water in zit.
0: Ja.
1: Toen dacht ik van, ja, dan kan ik er net zo goed ook water in doen. Maar ik heb nog wel een paar vragen over, maar dat is misschien niet zo...
0: Ik ben nou heel benieuwd hoe je het ervaren hebt.
1: Ja.
0: Dat is de cliffhanger.
1: Nou, ik ben er dus niet... Oh, voor het volgende uur.
0: Nee, dat is gewoon... Nee, ik ben gewoon nu wel benieuwd.
1: Ik weet niet helemaal hoe het werkt. Moet je zeg maar... Ik wist niet tot hoe hoog je het water moest laten komen, zeg maar.
0: Ja.
1: En moet je dan zeg maar... Je hoofd steekt er altijd tussenuit, maar zeg maar ook gewoon... De helft was boven het water.
0: Ja, ik weet niet, je hebt ook verschillende dieptes van die baden.
1: Oh ja.
0: En meestal zo'n standaard bad wat je hebt. Ja, dan is het normaal dat je niet helemaal eronder zit. Of als je dan... Nederlanders zijn wat langer gemiddeld, hè, gezien dan de rest van de wereld. Dan zijn bijvoorbeeld je knieën altijd erboven uit als je lekker
1: dat
0: in...
1: Dat probleem had ik ook, ja.
0: Ja, precies, ja. Maar dat is heel normaal.
1: Okay.
0: Dus je kan ook nog een dieper bad gaan aanschaffen. Dan,
1: en ik heb ook, er zitten ook allemaal knoppen bij. Ik heb een soort van Whirlpool-installatie op dat ding.
0: Echt?
1: Dus die ga ik misschien dit weekend proberen.
0: Ik weet niet, als je die een paar jaar nog niet aan hebt gezet, ik weet niet wat er dan gebeurt.
1: Ja, ik weet ook niet wat eruit gaat komen. Moet ik misschien eerst even aanzetten voordat ik erin zet.
0: Goed. Nou, ik vind het wel leuk.
1: Ja, toch? Je maakt wat mee.
0: Ja.
1: Het einde van het eerste uur is aangebroken.
0: Ja, wat jammer nou, hè?
1: Zometeen een tweede uur. Met ze wonnen afgelopen week de award voor beste K-pop groep. Ze zijn deze week in Nederland. En je hoort ze straks op Drechtstad FM.
0: Leuk, nou, misschien een leuke link met Twitch komt. Misschien zijn ze ook wel zo'n grote fan, denk ik.
1: Zeker.
0: Nou, het eerste uur sluiten we in ieder geval af met DNC in Kygo. Dit is Dancing Feet. Lekker die voetjes los, hoor. Hoppa!

0: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In Rotterdam-Prinsenland is vannacht iemand neergestoken. Het was om 16:30 aan de Jacques Dutilweg. Het slachtoffer raakte licht gewond. Hij liep daarna een tankstation binnen. Er is nog geen verdachte opgepakt. De bewoners van 48 woningen in de Rotterdamse wijk Het Lage Land kunnen de komende 3 jaar niet terug naar huis. Ze woonden in zogenoemde optopwoningen die later op flats zijn gebouwd in de Kramerstraat en de De Klerkstraat. In december moesten de bewoners hun huis uit omdat de vloer problemen vertoonde. Uit onderzoek de corporatie Havensteden is vastkomen te staan dat het repareren zeker 3 jaar gaat duren. Niet alle bewoners zijn blij met de tijdelijke oplossing. Havensteden zegt op zoek te blijven naar betere woonruimte. Het duikteam van de politie heeft afgelopen woensdag 64 kilo cocaïne aangetroffen onder een tankschip dat lag afgemeerd in de IJsselhaven in Rotterdam. De drugs zaten verpakt in waterdichte tassen in de zogenoemde zeekast. Dat is een holte in de romp onder de waterlijn en is vanaf de buitenkant bereikbaar via roosters. Criminelen maken regelmatig gebruik van die ruimte om verdovende middelen te verstoppen. Het schip, een fruitsaptanker, was afkomstig uit de haven van Santos in Brazilië en werd gelost bij een bedrijf in de IJsselhaven. Het betreffende bedrijf en de rederij hebben niets met de smokkel te maken. Titelverdediger Alex de Minaur doet ook volgend jaar mee aan de ABN AMRO Open in Ahoy in Rotterdam. Dat meldt toernooidirecteur Richard Krajicek. De Minaur stond 3 jaar op rij in de finale, won dus dit jaar. Australië staat ermee 7 op de wereldranglijst. Het toernooi is volgend jaar van 6 tot en met 14 februari. Het weer. Zon en wolkenvelden wisselen elkaar af. Landinwaarts zou de regen of een onweersbui kunnen vallen. Het is drukkend warm tot met 30 graden. Morgen periode met zon, vrijwel overal droog en dan niet warmer dan 26 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er kunnen vanmiddag flinke onweersbuien vallen. Ook in onze regio kan het behoorlijk gaan spoken. Op de A4 vanuit Rotterdam naar Amsterdam bij knooppunt Hoflied. Momenteel 12 kilometer file en een kwartier vertraging. Kwartiertje extra heb je nodig op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Roelof Arendsveen. Ook een kwartier vertraging op de A4 vanuit Amsterdam door naar Rotterdam bij knooppunt Ketelplein. 12 kilometer. Na een ongeluk is de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag weer vrijgegeven bij Woerden. Maar vanaf Driebergen staat er nog wel 21 kilometer file met een 30 minuten vertraging. Kwartier vertraging op de A20, hoek van Holland-Gouda bij Moordrecht. En een 30 minuten tijdsverlies altijd nog op de A44 vanuit Amsterdam naar Den Haag. Rijdt langzaam door bergingswerkzaamheden over 4 kilometer tussen Oegstgeest en Wassenaar Centrum. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Hoor jij hem al? De stoomfluit in de verte? Dordt in Stoom komt er weer aan. Vrijdagavond 29 mei begint het met de spectaculaire vlootschouw bij het Groothoofd. Daarna kun je een weekend lang genieten van het grootste stoomevenement van Europa. Met tientallen stoomboten, treinen en oldtimers en ook de karakteristieke shantykoren, gezellige foodcourts en een gigantische modelbouwshow. Het evenement is gratis te bezoeken, maar voor sommige activiteiten heb je een ticket nodig. En die zijn alleen online te regelen. Dus bestel op tijd. Kom 29, 30 en 31 mei kijken, beleven en genieten. Tijdens Dordt in Stoom.
3: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
4: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
6: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht op 95.7 en 105 FM.
7: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
6: DZM Show.

0: alleen.
1: Ja, niet alleen in Flemings hoofd, maar misschien straks ook wel buiten. Hier in het Rechtsteden.
0: Oh, zou het?
1: Zou het? Je moet... Ja, je hoorde het net in het nieuws, hè? Ze denken van wel. Oh, en ja, nog niet. We horen het straks om 16:30. Dan heb jij vast weer een weerberichtje voorbereid.
0: Yep, yep.
1: Tot die tijd hoor je ons de DZM Show op het Rechtsstad FM. Een hele goede middag.
0: Ja, dank dat je luistert.
1: Met wel wat plannen, wat gespreksonderwerpen die ik heb voorbereid.
0: Maar die komen er nu niet uit, bedoel je?
1: Nee, ook dat niet. Okay. Nee, maar dit is een beetje de opening, hè. Maar verder geen nummers meegenomen. Dus normaal dan heb ik juist wat meer nummers meegenomen. En dan denk ik van, oh, dan draai ik dat nummer en dat nummer en dat nummer en dat nummer. Nou, dat zit er vandaag niet in.
0: Misschien komt het omdat je heel vaak op de schatkamer hebt gekeken van Beeld en Geluid.
1: Daar wil ik het ook over hebben. Die zit er ook tussen. Lijkt me wel leuk om even samen na te denken over welke oude tv-programma's wij terug gaan kijken.
0: Misschien uit de regio. Leuk,
1: ik heb de allereerste Lingo teruggekeken.
0: Ja, ik ook.
1: Ja?
0: Dat is een van de eerste dingen die je gaat doen, ja.
1: Leuk is dat. Nu muziek van Razorlight. Dit is America.

0: Ja, laten we er gewoon met z'n allen een feestje van maken. Celebrate Mika en Pharrell. Tijd voor de Bendel 2019 vandaag.
1: Oké, dus nog best wel recent.
0: Redelijk. Dat is ook al 7 jaar geleden, Freddy, met alle respect.
1: Oei, oei.
0: Welk nummer is dit? Alleen dan, alleen de drums. Klinkt leuk, maar geen idee.
1: Nee hoor.

0: die hebben we vorige week gedraaid, Ferry. Ja, oh, wat naar dit. Oh. Is dit niet iets van een Harry Styles of zo?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, dat denk ik wel, ja. Oh, dit is heel grappig, want deze had jij vorige week meegenomen.
0: Oh.
1: En
0: oh.
1: Toch?
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, we doen even de stem erbij. Ja, het smaakt een beetje als aardbei, zegt hij zelf.
0: Ja, precies. Watermeloen, hè?
1: Watermelon sugar.
0: Yep, yep. Zo, die zat die.
1: Van Harry Styles.

0: fijn dat ze het leuk vindt. Bella Kay en I Love It, I Love It, I Love It. Allemaal achter elkaar. Zonder fratsen, zonder spatie, zonder hoofdletters. Gewoon lekker makkelijk. Ik heb me toch een vraag voor jou, Freddy. Je wil het niet weten. Kijk jij wel eens op je toetsenbord naar wat voor toetsen erop staan?
1: Ik heb er al heel lang al niet meer naar gekeken. Maar ik zou ook niet weten welke toetsen waar zit op mijn toetsenbord.
0: Ik wil het vandaag specifiek met jou hebben over de AND key. De AND-toets.
1: This is the end. Daar heeft...
0: Hold your breath and count to ten. Let
1: Adele heeft daar een nummer van. Okay, de AND-key. Even kijken, waar zit die?
0: Ja, zoek hem even op.
1: Maar even kijken, ik heb hier backspace, enter, shift. En daar rechts van heb je van die pijltjes toetsen.
0: Ja.
1: Daarboven zitten nog een aantal toetsen. Dan heb je dus insert, home, delete, end. En dan heb je rechts nog page up en down.
0: Ja. Gebruik jij die wel eens?
1: Ik heb nog nooit AND gebruikt, denk ik. Want end is volgens mij dat het aan het einde van een lijn is, of denk ik.
0: Hè? Ja, dus volgens mij als je aan het typen bent, kan je dan naar het einde. Ja. Of naar het einde van een document.
1: Oké.
0: Okay. Denk ik. Ja, ah,
1: ik gebruik wel eens control rechts, maar ik weet niet echt niet meer wat het doet.
0: Control rechts? Is dat niet om gewoon een heel programma...
1: Ja, of een woord.
0: Oh, dat is met Windows.
1: Rechts, of een woord over te slaan, bijvoorbeeld.
0: Oh ja. Ik denk namelijk dat, misschien niet je intelligentie, maar hoe goed je met computers bent, hoeveel toetsen op het toetsenbord je gebruikt. Ik denk dat mensen die heel vaardig zijn, misschien wel die AND-toets gebruiken.
1: Ja, wat ik meen, dat is ook wel grappig, in zo'n code-editor. In plaats van AND, dan druk ik dus gewoon naar beneden en dan naar links. Dus dan zit je op de volgende regel door naar beneden te drukken.
0: Ja.
1: En dan ga je naar links. En dan kom je dus op de volgende regel uit. Op die vorige regel, aan het einde.
0: Oh ja. Ja.
1: Dat kan ook, ja. Dan hoef je helemaal niet die AND-toets op te zoeken.
0: Nee, daar heb je helemaal geen extra toets voor nodig. Wat ik ook wel hip vind, maar dan wordt het misschien te neuderig, want dat is vooral voor programmeren. Je kan ook, als je zeg maar je scrollwiel, als je die indrukt en dan naar beneden dragt, ja, dan kan je meerdere regels tegelijk selecteren op dezelfde positie.
1: Oh.
0: En als je dan dus iets typt, bijvoorbeeld hallo, dan komt er hallo te staan, ja, op al die regels op die plaats.
1: En heb je ooit gedacht van dat is eigenlijk echt nuttig?
0: Ja, dat is echt best wel vaak nuttig.
1: Okay.
0: Soms best wel vaak als ik bijvoorbeeld een aantal regels code heb die bijna hetzelfde zijn. Ja. En ik wil bijvoorbeeld overal een variabele naam veranderen of een cijfertje eraan. Doe ik al die regels tegelijk en dan typ je iets in en dan komt het tegelijk overal bij te staan.
1: Dan druk ik meestal F2 en dan kan je de dingen hernoemen en zo.
0: Oh ja, maar jij bent dan weer een stap verder.
1: Ja. Ja, de volgende les is Excel voor gevorderden. We gaan lekker met macro's aan de slag.
0: Och, hemel. Alsjeblieft, geen Visual Basic.
1: Ik denk dat niemand dat dan iets voor 4:30 wil horen.
0: Nee, als ze bij mij op mijn werk luisteren, dan zetten ze me snel uit. Want daar zijn ze heel de week al mee bezig.
1: Ja, precies.
0: Nee, macro's moet je niet doen. Je moet gewoon Power BI gaan doen. Okay. Goed. Zometeen nieuws. Heb je nog iets spannends, sensationeels?
1: Even kijken hoor. In het lijstje, het weerbericht natuurlijk. Wat gaat het doen met het onweer?
0: Oeh.
1: Waar kan je rekening houden met de Papendrechtse brug? Een nieuwe kabellegschip. Een enorm ding, joh.
0: Jeetje.
1: En we gaan lekker bunkeren dit weekend. Dat is ook wel leuk.
0: We gaan bunkeren. Oh nee, dat is een ander nummer. Oei.
1: Bunkertijd.
0: Dit is Adele.
1: Ze legt die sleutel uit, toch?
0: Ja, over die ene toets, ja. Waar zit hij ook alweer? Zit hij daar, Radel? Is dit hem? Is dit de toets waar we het over hadden?
1: Naast de lied, dat is.
0: Naast de home? Ik weet niet wanneer ze begint.
1: Met de timing.
0: Nee, dat staat er ook niet bij. Is het deze, Adel? Is het deze toets?
1: Welke toets is het, Adel?
0: This is the end. Oh ja, top. Dankjewel.

0: valt ook regen of een onweersbui. Dus dat zal over een half uurtje hier ook plaats gaan vinden waarschijnlijk. Vanavond en vannacht droog met opklaringen. De nacht verloopt vrij warm met minima rond de 17 graden. Minima, hè?
1: Ja, dat is niet maximaal.
0: Minimaal 17 graden.
1: Ja.
0: Geen prinses. En er staat weinig wind.
1: Koningin.
0: Morgen prima zomerdag. Flinke periode met zon. En het blijft overal, vrijwel overal droog. En dan kunnen we een temperatuur van tussen de 24 en 26 graden verwachten. Dus lekker zomers weer, Mark.
1: Ja.
0: Tropisch.
1: Ik weet niet wat ik ervan moet vinden. Aan de ene kant vind ik het wel leuk. Aan de andere kant, ach. Blijf toch lekker binnen.
0: Ik heb altijd met dit soort weer van dan ga ik expres binnen zitten. Ja. Of expres naar de bioscoop, omdat het dan lekker cool is.
1: Oh. Ja, ja. Ben je ook zo iemand die dan gewoon met de trein nergens naartoe gaat, want dan heb je gratis airco in de trein?
0: Ja, dat is wel lekker, ja.
1: Totdat je in zo'n deel van de trein zit waar dan de airco het niet doet. En ach, hemel.
0: O jee.
1: Goed.
0: Ja, in het nieuws over een paar weken, hoeveel maandjes is het zover? De sluiting van de Papendrechtse brug. En tijdens die sluiting worden dus twee extra ponten gerealiseerd tussen Papendrecht en Dordrecht. En om de extra verkeers- en parkeerdruk bij de locaties te minimaliseren, neemt de gemeente ook tijdelijke verkeersmaatregelen rondom die plekken. Ja, want inderdaad, vanaf juli is de Papendrechtse brug 9 maanden lang gesloten voor al het verkeer vanwege groot onderhoud aan de brug.
1: Ja, weet je al hoe je naar de studio gaat geraken?
0: Ik denk dus via met de trein hier bij Sliedrecht-Baanhoek. Daar heb je ook in Papendrecht.
1: Ja.
0: De studio staat namelijk in Papendrecht. En het alternatief is altijd nog met de metro naar Zuidplein voor mij. En dan kan ik hier met de bus ook komen naar in Papendrecht.
1: Okay.
0: Dus het is wel iets omrijden voor mij. Maar ook wel weer te doen, toch?
1: Ja, ik ga dan. Ik werk in Breda, dus dan ga ik meestal over Dordrecht naar Breda toe. Want je moet om de Biesbos heen. De recht door Deen, er is nog geen weg. Ja. Dus dan ga ik denk ik wat vaker over Gorinchem.
0: Oké. Ook wel een keer leuk dag bij Gorinchem, joh.
1: Boah.
0: Ja?
1: Wel altijd druk.
0: Ja, daar hebben ze zo'n dubbele brug, hè?
1: Ook dat, maar knooppunt Gorinchem is gewoon altijd helemaal vol.
0: Okay.
1: Maar dan blijf ik wat langer op kantoor, dan ga ik wel naar de Spitsweg.
0: Ja.
1: Geen man overboord.
0: Ja, verder hier in de buurt. Boskalis die investeert in een nieuw high-end kabellegschip met een capaciteit van 24.000 ton.
1: Ja. Ik heb geen idee wat dat betekent.
0: Nou, gewoon een heel groot schip.
1: Ja?
0: Die hele lange kabels kan leggen. Want het schip wordt dus ingezet voor het leggen van onderzeese hoogspanningkabels. Bijvoorbeeld voor windparken in zee. En ook internationale energieverbindingen. En met die investeringen speelt Boskalis in op de groeiende vraag naar duurzame energieinfrastructuur. Dus lekker bezig hier vanuit de regio, toch?
1: Goed bezig.
0: Verder, daar had ik het net al over bunkeren. Stichting Bunkerbehoud Dordrecht is een kleine maar actieve organisatie. En ze beheren een kleine selectie bunkers uit de Tweede Wereldoorlog. Op en rond het eiland van Dordrecht. En die brengen die dan ook terug in de oude staat om deze aan het publiek te kunnen tonen. En morgen is het zover. Want morgen tussen 10 en 5 is het bunkerdag. En dan de bunkers van Zeeland tot de Waddeneilanden, die openen dan op die dag. En in Dordrecht kan je een kijkje nemen naar groepsschuilplaats type P. Of manschappenbunker van het type 502.
1: Heel belangrijk.
0: Niet.
1: Ja, schrijf mee.
0: Wil je weer meer informatie over, gaan naar bunkerdag.nl.
1: Heel leuk, als je dan toch achter de laptop zit, dan kan je ook eventjes kijken naar de YouTube-kanalen die we hebben. Of je kan natuurlijk de tv aanzetten. Van RTV Papendrecht en RTV Dordrecht ga je naar RTV Papendrecht toe. Dan vind je heel veel beats met Paul Henderson. De beats zijn niet meer basic trouwens. Ik zie gewoon beats staan.
0: Oh.
1: Dus de beats zijn geëvolueerd, denk ik. Maar je ziet ook de nieuwe appeltaart of boterkoek met Leen Kroos als je naar RTV Papendrecht gaat. RTV Dordrecht heeft dan wat meer nieuwsitems. Onder andere over de snelheid op de A16 en de N3. Moet die terug naar 80 km per uur?
0: Oh.
1: En een nieuwe grasmat bij FC Dordrecht. Nou, als dat spannend is, dan weet ik het ook niet meer.
0: Kijk.

0: bij de DZM Show. Deze week was een bijzondere week, want de schatkist is geopend. En jij hebt er dus ook al van gehoord, Freddy, want je noemde het net.
1: Geluid. Ik was afgelopen jaar ook bij het museum geweest. En de eerste vraag die ik altijd had van... Oh, wat hebben ze hier heel veel materiaal? Waarom kan je dat ook zo online bekijken?
0: Ja, ja, heel veel oude tv-programma's, weet ik wat allemaal. En ja, ze hebben het online gezet.
1: Ja, inderdaad. Even kijken, van 1920 tot ongeveer 2020 hebben ze alles erop op de website gezet.
0: Ja, het gaat ontzettend vet terug.
1: Ja, schatkamer.beeldengeluid.nl. En het voelt ook een beetje als een van gratis streamingdienst. Er zit geen reclame op. Je hoeft je niet te abonneren. Je kan gewoon naar de website gaan en dan kan je een serie van vroeger bijvoorbeeld kijken.
0: Ja.
1: Wat zit er wel niet op, joh?
0: Ja, dit is van alles. Maar blijkbaar dachten we hetzelfde. Ik wilde gelijk de eerste Lingo terugzien.
1: Ja.
0: Met Robert en Brink.
1: Ik ben benieuwd, ja.
0: 1989 was dat. En het leukste wat ik eraan vond is... ze beginnen dus niet met de lieder, dus niet... maar eerst een stukje van... Oké, zo speelt u Lingo. Het woord begint met een P.
1: Ja, daarvoor bestond nog geen Lingo.
0: Niemand
1: dus
0: weet hoe het werkt. Wat betekent dat groene blokje? Oké, dan probeer ik plein. P-L-E-I-N. Kijk, u ziet nu dat de N groen is geworden. Ja. Dat betekent dat de N op de goede plaats staat. Het is gewoon grappig. Nooit over nagedacht dat je dat niet per se weet hoe dat werkt,
1: nee,
0: natuurlijk.
1: Ja.
0: Een van de andere populaire programma's is Zwiebertje. Dat heel vaak wordt teruggekeken.
1: Ja.
0: Maar daar heb ik dan weer zoiets bij van ja.
1: Maar daar zijn wij ook niet mee opgegroeid. Dus.
0: Nee.
1: Maar we hebben ook altijd van... Het is een beetje vaak zwart-wit. Ik weet niet of Zwiebertje zwart-wit is. Een beetje trager.
0: Ja,
1: dat
0: weet ik.
1: Van de TikTok-generatie.
0: Ja, het moet snel.
1: Hop.
0: En ik had ook nog een ander leuk idee. Ik dacht, weet je wat? Ik ga het nieuws van 100 jaar geleden terugkijken. Want ik vind die man van het Polygoonjournaal zo'n mooie stem hebben. Maar in 1926 zat er nog geen geluid bij.
1: Oh.
0: En dan is het opeens een heel andere ervaring. Ik heb naar mensen zitten kijken die de Tienkamp aan het doen waren. Maar ik heb geen idee wat daar bijzonder aan was.
1: In Papendrecht zijn ze erten aan het pellen.
0: Ja. En dus even over de Tienkamp. Ze deden al wel polstok hoog springen. Vond ik al best wel knap. Maar ik had ook wel zoiets van die 100 meter. Had ik misschien ook nog wel bijgehouden. Van zachte...
1: Nee, dat kan toch niet?
0: Het zag er niet...
1: toen ook heel andere schoenen, Mark?
0: Ja, dat is niet eerlijk. Maar het zag er niet snel uit of zo.
1: Het zag er een beetje uit alsof iemand gewoon dacht van... ik ga deze avond lekker even een stukje rennen.
0: Ja, en ze deden ook verspringen gewoon, zeg maar.
1: Ja.
0: Maar dat zag eruit als mensen, zeg maar... dat er een plas water op de weg en dat je dan even overheen huppelt.
1: Ja, maar dat is misschien stiekem nog best ver. Want we hebben ook moeten verspringen op de middelbare school. Dat ging ook niet goed, toch?
0: Nee, maar dat zo zag het er ongeveer uit. Ze deden ook nog niet, zeg maar, dat ze op een kont landen. Het was gewoon echt een soort van hink. En dan landen ze met de andere been.
1: Oh jee.
0: Waarschijnlijk kan je het niet verslaan. Maar ik vond het wel heel grappig om te zien hoe dat in 1926 eruit zag. En tenslotte, ik heb ook de eerste Talentenzeeën in de lucht teruggekeken.
1: Oh, dat is leuk.

0: André van Duin. Zowel op het podium als de interviews. Maar ook het commentaar natuurlijk. En ja, het was grappig dan dat André van Duin... waar komen jullie vandaan? Oh, ik kom uit daar en daar en daar. En met best wel saai interview. En dan hoorde hem later zijn eigen commentaar. Nou, dat interview hoeven we ook niet te doen. En dan, ho, daar gaat hij. Nou, wat een knaller. Ja, dat was echt leuk om te zien. Ik heb echt genoten. Ga dat bekijken bij Beeld en Geluid. De Schatkist heet het.
1: Ook voor lokale dingen.
0: Ook lokale dingen.
1: Typ gewoon lekker deur recht in. Je vindt vast...

0: En ook Somber en Homewrecker. Wat een rust.
1: Stilte van de storm, want over een paar minuten gaat het onweer hier in de regio.
0: Ik vind het nu al spannend, Freddy.
1: Ik ben al aan het kijken of ik al wat zie.
0: Ja.
1: We zijn nog niet gefotografeerd, dus ja, nog geen flits.
0: Want de plannen zijn, jij gaat rennen voor de bus.
1: Ja.
0: 3:05.
1: Ja.
0: Ik duik snel de fiets op.
1: Ja.
0: In, op, over. Het is maar net wat je wil. En dan zien we het wel. Ik denk dat we het wel overleven, toch?
1: Ja,
0: ja,
1: het is precies rond dit tijdstip wanneer het gaat omweren. Dus dat is nog best spannend.
0: Dus wij hebben een strategy. Wij hebben een nummer van 5,5 minuut als laatste nummer uitgekozen. Dus die starten we gewoon in en rennen we weg. En hopelijk, straks doen we een knop in. En dan kan het zijn dat je ook opeens een ander nummer hoort. Maar ja, het is niet anders.
1: Nee, ik denk dat een heleboel luisteraars daar blij mee maken.
0: Ja, dat denk ik ook wel. Ja, dank toch? Voor de gezelligheid. Een heel prettig weekend.
1: Ja.
0: Het laatste nummer van vandaag is Sam Fender en Olivia Dean. En daar denk ik dat niemand teleurgesteld in wordt.
1: Ja, geniet van de weekendzon, hè, morgen.
0: Ja, lekker goed smeren. Lekker zonnen. Prettig weekend.
1: Tot volgende week. Hoi, hoi.

0: Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In Rotterdam-Prinsenland is vannacht iemand neergestoken. Het was om 16:30 aan de Jacques de Tielweg. Het slachtoffer raakte licht gewond. Hij liep daarna een tankstation binnen. Er is nog geen verdachte opgepakt. De bewoners van 48 woningen in de Rotterdamse wijk Het Lage Land kunnen de komende 3 jaar niet terug naar huis. Ze woonden in zogenoemde optopwoningen die later op flats zijn gebouwd in de Kramerstraat en de De Klerkstraat. In december moesten de bewoners hun huis uit omdat de vloer problemen vertoonde. Uit onderzoek door corporatie Havensteden is vastkomen te staan dat het repareren zeker 3 jaar gaat duren. Niet alle bewoners zijn blij met de tijdelijke oplossing. Havensteden zegt op zoek te blijven naar betere woonruimte. Het duikteam van de politie heeft afgelopen woensdag 64 kilo cocaïne aangetroffen onder een tankschip dat lag afgemeerd in de IJsselhaven in Rotterdam. De drugs zaten verpakt in waterdichte tassen in de zogenoemde zeekast. Dat is een holte in de romp onder de waterlijn en is vanaf de buitenkant bereikbaar via roosters. Criminelen maken regelmatig gebruik van die ruimte om verdovende middelen te verstoppen. Het schip, een fruitsaptanker, was afkomstig uit de haven Santos in Brazilië en werd gelost bij een bedrijf in de IJsselhaven. Het betreffende bedrijf en de rederij hebben niets met de smokkel te maken. Titelverdediger Alex de Minaur doet ook volgend jaar mee aan de ABN AMRO Open in Ahoy in Rotterdam. Dat meldt toernooidirecteur Richard Krajicek. De Minaur stond 3 jaar op rij in de finale, won dus dit jaar. Australië staat ermee 7 op de wereldranglijst. Het toernooi is volgend jaar van 6 tot en met 14 februari. Het weer. Zon en wolkenvelden wisselen elkaar af. Landinwaarts zou de regen of een onweersbui kunnen vallen. Het is drukkend warm tot met 30 graden. Morgen periode met zon, vrijwel overal droog en dan niet warmer dan 26 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 180 kilometer file bij elkaar in onze regio. En vanmiddag en vanavond ook nog eens kans op zware buien met wat onweer daarbij. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam een kwartier vertraging voor knooppunt Prins Klausplein. A4 Amsterdam-Den Haag. Bij Zoeterwoude Rijndijk de kop van 22 kilometer file. Vanaf Schiphol heb je een half uur vertraging. 40 minuten vertraging op de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag. Door 27 kilometer langzaam rijden verkeer tussen Houten Oost en Bodegraven. Dan naar de A16 Rotterdam-Breda. Een ongeluk bij het Dordrecht Centrum houdt 2 rijstroken dicht. Vanaf Rotterdam-Feyenoord nu 9 kilometer file en een half uur vertraging. Kwartier vertraging op de N207 Hillegom-Alphen aan de Rijn bij afrit Nieuwveen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Hoor jij hem al? De stoomfluit in de verte? Dordt in Stoom komt er weer aan. Vrijdagavond 29 mei begint het met de spectaculaire vlootschouw bij het Groothoofd. Daarna kun je een weekend lang genieten van het grootste stoomevenement van Europa. Met tientallen stoomboten, treinen en oldtimers en ook de karakteristieke shantykoren, gezellige foodcourts en een gigantische modelbouwshow. Het evenement is gratis te bezoeken, maar voor sommige activiteiten heb je een ticket nodig. En die zijn alleen online te regelen. Dus bestel op tijd. Kom 29, 30 en 31 mei kijken, beleven en genieten. Tijdens Dordt in Stoom.
3: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
4: Hardlopen? Pluto Sports. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sports. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
5: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
6: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht op 95.7 en 105 FM.

0: is Robert Vriesen van de ANWB. Ook in onze regio moet het verkeer rekening houden met af en toe een zware onweersbui. Verder staat 160 kilometer bij elkaar. Niet al te veel bijzonderheden gelukkig. A4 Amsterdam-Den Haag, 10 minuten vertraging bij Roelof Arendsveen. 20 minuten op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam bij knooppunt Ketelplein. Vanaf Leidschendam dan ook 17 kilometer langzaam rijdend verkeer. Nog langer is de file op de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag. 22 kilometer tussen Houten-Oost en Nieuwerbrug met een uur vertraging. Komt door een ongeluk, bij Nieuwerbrug zijn twee rijstroken dicht. A13 Rotterdam-Den Haag, 20 minuten vertraging bij Delft-Noord. 20 minuten extra op de A13 vanuit Den Haag naar Rotterdam bij Rotterdam-Overschie. De kop van 15 kilometer langzaam rijdend verkeer vanaf knooppunt Prins Klausplein. A20 Hoek van Holland-Gouda, 6 kilometer file bij Moordrecht met 20 minuten vertraging. En de N201 Uithoorn-Hoofddorp is dicht bij de aansluiting met de A4 na een ongeluk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Drechtstad FM, jouw stad, jouw radio.

0: nieuws van 6 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In Rotterdam-Prinsenland is vannacht iemand neergestoken. Het was om 16:30 aan de Jacques de Tielweg. Het slachtoffer raakte licht gewond. Hij liep daarna een tankstation binnen. Er is nog geen verdachte opgepakt. De bewoners van 48 woningen in de Rotterdamse wijk Het Lage Land kunnen de komende 3 jaar niet terug naar huis. Ze woonden in zogenoemde optopwoningen die later op flats zijn gebouwd in de Kramerstraat en de Klerkstraat. In december moesten de bewoners hun huis uit omdat de vloer problemen vertoonde. Uit onderzoek door corporatie Havensteden is vastkomen te staan dat het repareren zeker 3 jaar gaat duren. Niet alle bewoners zijn blij met de tijdelijke oplossing. Havensteden zegt op zoek te blijven naar betere woonruimte. Het duikteam van de politie heeft afgelopen woensdag 64 kilo cocaïne aangetroffen onder een tankschip dat lag afgemeerd in de IJsselhaven in Rotterdam. De drugs zaten verpakt in waterdichte tassen in de zogenoemde zeekast. Er is een holte in de romp onder de waterlijn en is vanaf de buitenkant bereikbaar via roosters. Criminelen maken regelmatig gebruik van die ruimte om verdovende middelen te verstoppen. Het schip, een fruitsaptanker, was afkomstig uit de haven Santos in Brazilië en werd gelost bij een bedrijf in de IJsselhaven. Het betreffende bedrijf en de rederij hebben niets met de smokkel te maken. Titelverdediger Alex de Minaur doet ook volgend jaar mee aan de ABN AMRO Open in Ahoy in Rotterdam. Dat meldt toernooidirecteur Richard Krajicek. De Minaur stond 3 jaar op rij in de finale, won dus dit jaar. Australië staat ermee 7 op de wereldranglijst. Het toernooi is volgend jaar van 6 tot en met 14 februari. Het weer. Zon en wolkenvelden wisselen elkaar af. Landinwaarts zou er regen of een onweersbui kunnen vallen. Het is drukkend warm tot met 30 graden. Morgen periode met zon, vrijwel overal droog en dan niet warmer dan 26 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er trekken zware onweersbuien van west naar oost over ons land. Daar hebben we in onze regio ook alweer mee te maken gehad. Op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam is het file rijden over 8 kilometer... tot aan knooppunt Ketelplein met 20 minuten vertraging. Je vertraging is nog een uur op de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag. Nasleep van een ongeluk bij Nieuwerbrug. De weg is wel weer vrij, maar vanaf Bunnik altijd nog 23 kilometer langzaam rijdend verkeer. Er zijn bomen omgewaaid langs de A13 vanuit Den Haag naar Rotterdam bij Rotterdam Airport. Vanaf knooppunt Prins Klausplein 10 kilometer file met een uur vertraging. A16 Breda-Rotterdam. Bij Rotterdam Prins Alexander een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht en de vertraging 20 minuten. Die vertraging heb je ook op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda bij Moordrecht. En op de N210 Schoonhoven-Rotterdam een kwartier vertraging voor de aansluiting met de N219. 3 kilometer file daar. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Hoor jij hem al? De stoomfluit in de verte? Dordt in Stoom komt er weer aan. Vrijdagavond 29 mei begint het met de spectaculaire vlootschouw bij het Groothoofd. Daarna kun je een weekend lang genieten van het grootste stoomevenement van Europa. Met tientallen stoomboten, treinen en oldtimers en ook de karakteristieke shantykoren, gezellige foodcourts en een gigantische modelbouwshow. Het evenement is gratis te bezoeken, maar voor sommige activiteiten heb je een ticket nodig. En die zijn alleen online te regelen. Dus bestel op tijd. Kom 29, 30 en 31 mei kijken, beleven en genieten. Tijdens Dordt in Stoom.
4: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
5: Hardlopen? Pluto Sports. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sports. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
6: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en

0: is Robert Vriesen van de ANWB.
1: Zo aan het einde van de avondspits heb je nog behoorlijke vertraging in onze regio op sommige plaatsen. En het trekken zware onweersbuien van west naar oost over het land. Het is maar gezegd. Op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam een kwartier vertraging bij knooppunt Ketelplein. Half uur tijdsverlies nog op de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag. Rijdt langzaam over 26 kilometer tussen Driebergen en Nieuwerbrug. Langs de A13 zijn bomen omgewaaid vanuit Den Haag naar Rotterdam bij Rotterdam Airport. 5 kilometer file en een uur vertraging daar, want er zijn 3 rijstroken dicht. En een kapotte auto op de A16, Breda, Rotterdam bij Rotterdam Centrum. 4 kilometer file vanaf knooppunt Ridderkerk, 20 minuten vertraging doordat er 2 rijstroken dicht zijn. Op de N11 Leiden-Bodegraven is de rechter rijstrook dicht bij Bodegraven Centrum. Dat is door een kapotte auto, 4 kilometer file en een kwartier vertraging daar. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Drechtstad FM, jouw stad, jouw radio.

0: van 7 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In Rotterdam-Prinsenland is vannacht iemand neergestoken. Het was om 4:30 aan de Jacques du Tielweg. Het slachtoffer raakte licht gewond. Hij liep daarna een tankstation binnen. Er is nog geen verdachte opgepakt. De bewoners van 48 woningen in de Rotterdamse wijk Het Lage Land kunnen de komende 3 jaar niet terug naar huis. Ze woonden in zogenoemde optopwoningen die later op flats zijn gebouwd in de Kramerstraat en de De Klerkstraat. In december moesten de bewoners hun huis uit omdat de vloer problemen vertoonde. Uit onderzoek door corporatie Havensteden is vastkomen te staan dat het repareren zeker 3 jaar gaat duren. Niet alle bewoners zijn blij met de tijdelijke oplossing. Havensteden zegt op zoek te blijven naar betere woonruimte. Het duikteam van de politie heeft afgelopen woensdag 64 kilo cocaïne aangetroffen onder een tankschip dat lag afgemeerd in de IJsselhaven in Rotterdam. De drugs zaten verpakt in waterdichte tassen in de zogenoemde zeekast. Dat is een holte in de romp onder de waterlijn en is vanaf de buitenkant bereikbaar via roosters. Criminelen maken regelmatig gebruik van die ruimte om verdovende middelen te verstoppen. Het schip, een fruitsaptanker, was afkomstig uit de haven Santos in Brazilië en werd gelost bij een bedrijf in de IJsselhaven. Het betreffende bedrijf en de rederij hebben niets met de smokkel te maken. Titelverdediger Alex de Minaur doet ook volgend jaar mee aan de ABN AMRO Open in Ahoy in Rotterdam. Dat meldt toernooidirecteur Richard Krajicek. De Minaur stond 3 jaar op rij in de finale, won dus dit jaar. Australië staat ermee 7 op de wereldranglijst. Het toernooi is volgend jaar van 6 tot en met 14 februari. Het weer. Zon en wolkenvelden wisselen elkaar af. Landinwaarts zou de regen of een onweersbui kunnen vallen. Het is drukkend warm tot met 30 graden. Morgen periode met zon, vrijwel overal droog en dan niet warmer dan 26 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Van west naar oost trekken er buien over ons land. Daar kan het verkeer last van hebben. In onze regio zit de avondspits er bijna op. A4 Den Haag-Rotterdam. Daar nog 10 minuten vertraging bij knooppunt Ketelplein. Linkerrijstrook van A12 is nu dicht vanuit Utrecht naar Den Haag bij Woerden. 10 minuten vertraging daar. Komt door een kapotte auto op die linkerrijstrook. A13 Den Haag-Rotterdam bij Rotterdam Airport. Nog 20 minuten oponthoud. De weg is weer vrij. En op de A20 Gouden-Hoek van Holland bij Nieuwekerk aan de IJssel, 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Hoor jij hem al? De stoomfluit in de verte? Dordt in Stoom komt er weer aan. Vrijdagavond 29 mei begint het met de spectaculaire vlootschouw bij het Groothoofd. Daarna kun je een weekend lang genieten van het grootste stoomevenement van Europa. Met tientallen stoomboten, treinen en oldtimers en ook de karakteristieke shantykoren, gezellige foodcourts en een gigantische modelbouwshow. Het evenement is gratis te bezoeken, maar voor sommige activiteiten heb je een ticket nodig. En die zijn alleen online te regelen. Dus bestel op tijd. Kom 29, 30 en 31 mei kijken, beleven en genieten. Tijdens Dordt in Stoom.
4: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
5: Hardlopen? Pluto Sports. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sports. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
6: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 100.

de ANWB. Op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam. Nog 5 kilometer file voor knooppunt Ketelplein met 10 minuten vertraging. De meeste vertraging nog in onze regio op de A13 vanuit Den Haag naar Rotterdam. Daar waaien de bomen op de weg. Bij Rotterdam Airport zijn 3 rijstroken dicht. 5 kilometer file vanaf Delft met 3 kwartier vertraging. Verkeer kan omrijden via de A4 richting Rotterdam. 5 minuten vertraging nog op de A20 Gouda Hoek van Holland bij Nieuwekerk aan Den IJssel. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: van 8 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In Rotterdam-Prinsenland is vannacht iemand neergestoken. Dat was om 16:30 aan de Jacques Dutilweg. Het slachtoffer raakte licht gewond. Hij liep daarna een tankstation binnen. Er is nog geen verdachte opgepakt. De bewoners van 48 woningen in de Rotterdamse wijk Het Lage Land kunnen de komende 3 jaar niet terug naar huis. Ze woonden in zogenoemde optopwoningen die later op flats zijn gebouwd in de Kramerstraat en de De Klerkstraat. In december moesten de bewoners hun huis uit omdat de vloer problemen vertoonde. Uit onderzoek door corporatie Havensteden is vastkomen te staan dat het repareren zeker 3 jaar gaat duren. Niet alle bewoners zijn blij met de tijdelijke oplossing. Havensteden zegt op zoek te blijven naar betere woonruimte. Het duikteam van de politie heeft afgelopen woensdag 64 kilo cocaïne aangetroffen onder een tankschip dat lag afgemeerd in de IJsselhaven in Rotterdam. De drugs zaten verpakt in waterdichte tassen in de zogenoemde zeekast. Dat is een holte in de romp onder de waterlijn en is vanaf de buitenkant bereikbaar via roosters. Criminelen maken regelmatig gebruik van die ruimte om verdovende middelen te verstoppen. Het schip, een fruitsaptanker, was afkomstig uit de haven Santos in Brazilië en werd gelost bij een bedrijf in de IJsselhaven. Het betreffende bedrijf en de rederij hebben niets met de smokkel te maken. Titelverdediger Alex de Minaur doet ook volgend jaar mee aan de ABN AMRO Open in Ahoy in Rotterdam. Dat meldt toernooidirecteur Richard Krajicek. De Minaur stond 3 jaar op rij in de finale, won dus dit jaar. Australië staat ermee 7 op de wereldranglijst. Het toernooi is volgend jaar van 6 tot en met 14 februari. Het weer. Zon en wolkenvelden wisselen elkaar af. Landinwaarts zou de regen of een onweersbui kunnen vallen. Het is drukkend warm tot met 30 graden. Morgen periode met zon, vrijwel overal droog en dan niet warmer dan 26 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn bomen omgewaaid langs de A13. Vanuit Den Haag naar Rotterdam bij Rotterdam Airport door 5 kilometer file en 40 minuten vertraging, want er zijn 3 rijstroken dicht. Verkeer vanuit Den Haag kan beter via de A4 richting Rotterdam rijden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Hoor jij hem al? De stoomfluit in de verte? Dort in Stoom komt er weer aan. Vrijdagavond 29 mei begint het met de spectaculaire vlootschouw bij het Groothoofd. Daarna kun je een weekend lang genieten van het grootste stoomevenement van Europa. Met tientallen stoomboten, treinen en oldtimers en ook de karakteristieke shantykoren, gezellige foodcourts en een gigantische modelbouwshow. Het evenement is gratis te bezoeken, maar voor sommige activiteiten heb je een ticket nodig. En die zijn alleen online te regelen. Dus bestel op tijd. Kom 29, 30 en 31 mei kijken, beleven en genieten. Tijdens Dort in Stoom.
4: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
5: Hardlopen? Pluto Sports. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sports. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
6: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
7: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht op 95.7 en 105 FM.

0: FM, jouw stad, jouw radio.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A13 vanuit Den Haag naar Rotterdam, 3 afgesloten rijstroken bij Rotterdam Airport, want er liggen bomen op die rijstroken. Die zijn daar omgewaaid. 4 kilometer file en een half uur vertraging richting Rotterdam, doordat de 3 rijstroken dicht zijn. Verkeer richting Rotterdam kan natuurlijk beter omrijden via de A4. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: jouw radio. Met het nieuws van 9 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaard. Blikseminslag heeft in Bleskensgraaf een grote brand veroorzaakt. Het rieten dak van een oude boerderij aan het Abbekespoel vloog in brand. Het pand raakte zwaar beschadigd. De brandweer kon met waterschermen voorkomen dat het vuur oversloeg naar de buren. Voor zover bekend raakte er bij de grote brand in Bleskensgraaf niemand gewond. De onweersbuien die over onze regio trokken gingen ook gepaard met zware windstoten die schade veroorzaakten. Zo waaide er langs de A13 richting Rotterdam bomen omver. Op beelden van Rijkswaterstaat was te zien dat het verkeer eromheen moest rijden. Inmiddels is het in onze regio weer droog. De buienlijn is aan het begin van de avond voorbij Gorinchem getrokken. Met de buien is het flink afgekoeld. Vanmiddag was het drukkend warm met 28 tot 31 graden. En nu is het 16 tot 23 graden. De mannen die afgelopen nacht vernielingen hebben aangericht bij de Mevlana-moskee in Rotterdam-West zijn te zien op beelden van bewakingscamera's. Op die beelden kun je zien dat ze onder andere met flessen gooien en daarbij raakte een mozaïek beschadigd. En ook spuugden en plasten ze in de richting van de Turkse moskee. Burgemeester Carola Schouten heeft er haar afschuw over uitgesproken. De mannen zijn, voor zover bekend, nog niet gepakt. Havenwethouder Robert Simons van Leefbaar Rotterdam wordt wethouder in Maassluis. Daar werd gisteren het nieuwe coalitieakkoord gepresenteerd. Voor Leefbaar Maassluis worden partijoprichters Gerry Brouwer en Jurre van der Merwe wethouder. En ook Robert Simons treedt dus toe tot het college. De partij van Simons, Leefbaar Rotterdam, lijkt na de verkiezingen buiten het Rotterdamse stadsbestuur te vallen. En dan het weer. De buien zijn uit onze regio weggetrokken en het is nu flink afgekoeld. 16 graden aan zee. Het kan nog 23 graden zijn in de buurt van Gorinchem. Morgen dan zijn er perioden met zon. Dan blijft het vrijwel overal droog en dan wordt het 24 tot 26 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Hoor jij hem al? De stoomfluit in de verte? Dordt in Stoom komt er weer aan. Vrijdagavond 29 mei begint het met de spectaculaire vlootschouw bij het Groothoofd. Daarna kun je een weekend lang genieten van het grootste stoomevenement van Europa. Met tientallen stoomboten, treinen en oldtimers en ook de karakteristieke shantykoren, gezellige foodcourts en een gigantische modelbouwshow. Het evenement is gratis te bezoeken, maar voor sommige activiteiten heb je een ticket nodig. En die zijn alleen online te regelen. Dus bestel op tijd. Kom 29, 30 en 31 mei kijken, beleven en genieten. Tijdens Dordt in Stoom.
3: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
4: Hardlopen? Pluto Sports. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sports. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
5: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht op 95.7 en 105 FM.
6: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
0: Basic Beats.
6: Drechtstad FM.
7: No one would have believed. No one would have believed. That it would come to this. On this radio station. The best house in techno. Paul Henderson. Feel the bass. Hear the drums. This is Basic Beats. Kick-ass radio.

Welkom bij een nieuwe aflevering van Basic Beats. Leuk dat je luistert of kijkt via TikTok live natuurlijk. Vandaag hebben we weer een bomvolle show met heel veel nieuwe techno. En we zijn weer live vanuit de radiostudio van Drechtstad FM in Papendrecht. En wat komt er allemaal voorbij? Apple bijvoorbeeld, Drum Complex hebben we. Ik zag ook nog iets van Chris Liebing. Die had ook wat nieuwe releases uitgebracht. Mark Broom, Carrie Lekkerbush, jawel. Genoeg redenen om te blijven luisteren, zou ik zeggen. 2 uur lang Basic Beats op jouw radio.

Ja, en dan is dit bijna de laatste plaat van dit uur. Zometeen nog een uur lang techno, dus nieuwe techno wel te verstaan. Zoals elke week eigenlijk. Hè? Behalve als we een speciale tv-uitzending hebben, dan hebben we meestal een gast-dj. En dan kan natuurlijk ook het genre wat afwijken. We hebben laatst peak techno gehad. En we hebben ook nog UK Garage gehad, dus kan alle kanten op. Maar als we vanuit de radiostudio zijn, zijn we gewoon lekker met raw techno. De laatste track die ik nog ga doen is van Kabiar met Between Two Worlds. De original mix ga ik daarvan draaien. Zometeen in het tweede uur. Axel Caracas is onder andere nog. Dus genoeg reden om te blijven luisteren. Graag tot zo na het nieuws.

0: Ik ben Martin van der Boogaert. Blikseminslag heeft in Bleskensgraaf een grote brand veroorzaakt. Het rieten dak van een oude boerderij aan het Abbekespoel vloog in brand. Het pand raakte zwaar beschadigd. De brandweer kon met waterschermen voorkomen dat het vuur oversloeg naar de buren. Voor zover bekend raakte er bij de grote brand in Bleskensgraaf niemand gewond. De onweersbuien die over onze regio trokken gingen ook gepaard met zware windstoten die schade veroorzaakten. Zo waaide er langs de A13 richting Rotterdam bomen omver. Op beelden van Rijkswaterstaat was te zien dat het verkeer eromheen moest rijden. Inmiddels is het in onze regio weer droog. De buienlijn is aan het begin van de avond voorbij Gorinchem getrokken. Met de buien is het flink afgekoeld. Vanmiddag was het drukkend warm met 28 tot 31 graden. En nu is het 16 tot 23 graden. De mannen die afgelopen nacht vernielingen hebben aangericht bij de Mevlana-moskee in Rotterdam-West zijn te zien op beelden van bewakingscamera's. Op die beelden kun je zien dat ze onder andere met flessen gooien en daarbij raakte een mozaïek beschadigd. En ook spuugden en plasten ze in de richting van de Turkse moskee. Burgemeester Carola Schouten heeft er haar afschuw over uitgesproken. De mannen zijn, voor zover bekend, nog niet gepakt. Havenwethouder Robert Simons van Leefbaar Rotterdam wordt wethouder in Maassluis. Daar werd gisteren het nieuwe coalitieakkoord gepresenteerd. Voor Leefbaar Maassluis worden partijoprichters Gerry Brouwer en Jurre van den Merwe wethouder. En ook Robert Simons treedt dus toe tot het college. De partij van Simons, Leefbaar Rotterdam, lijkt na de verkiezingen buiten het Rotterdamse stadsbestuur te vallen. En dan het weer. De buien zijn uit onze regio weggetrokken en het is nu flink afgekoeld. 16 graden aan zee. Het kan nog 23 graden zijn in de buurt van Gorinchem. Morgen dan zijn er perioden met zon. Dan blijft het vrijwel overal droog en dan wordt het 24 tot 26 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Hoor jij hem al? De stoomfluit in de verte? Dordt in Stoom komt er weer aan. Vrijdagavond 29 mei begint het met de spectaculaire vlootschouw bij het Groothoofd. Daarna kun je een weekend lang genieten van het grootste stoomevenement van Europa. Met tientallen stoomboten, treinen en oldtimers en ook de karakteristieke shantykoren, gezellige foodcourts en een gigantische modelbouwshow. Het evenement is gratis te bezoeken, maar voor sommige activiteiten heb je een ticket nodig. En die zijn alleen online te regelen. Dus bestel op tijd. Kom 29, 30 en 31 mei kijken, beleven en genieten. Tijdens Dordt in Stoom.
2: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
3: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
5: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht op 95.7 en 105 FM.
6: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
5: Basic Beats.
6: Drechtstad FM.
7: No one would have believed. No one would have believed. That it would come to this. On this radio station. The best house in techno. Paul Henderson. Feel the bass. Hear the drums. This is Basic Beats. Kick-ass radio.
8: Yeah. Ja, welkom terug bij het tweede uur van Basic Beats. Leuk dat je nog luistert. Als je op vrijdagavond luistert, dan heb ik helemaal goed nieuws. Want dan wordt het nog herhaald in de nachten van zaterdag op zondag bij Atos Radio en bij Drechtstad FM. Maar voor nu, lekker op vrijdag, lekker luisteren. Ik ga nog een uur lang techno aan elkaar mixen. En er komen weer leuke namen voorbij. E-Paul, onder andere Axel Caracassis en... Had ik nog iets vergeten? Vast wel. Mark Broom nog? Ja, zeker weten. Genoeg reden om te blijven luisteren, dus nog een uur lang techno op jouw radio.

Ja, time flies when you're having fun, zou ik zeggen. Ik heb nog een aantal tracks, maar ja, dat is een beetje tijdgebrek. Eigenlijk elke week wel een beetje hetzelfde verhaal. Maar dat betekent dat er heel veel goede tracks ook uitkomen. Dus zeker, dat belooft heel veel voor volgende week ook weer. Maar mocht je hier geen genoeg van krijgen en luister je op vrijdag, dan wordt het herhaald bij de nacht, in de nacht van zaterdag op zondag bij Atos Radio en Drechtstad FM. Je kan het ook op tv volgen, TV Papendrecht. Daar wordt Basic Beats uitgezonden met een mooie flashy greenscreen zie je dan erachter. Dat gebeurt om donderdagavond 9 uur en zaterdagavond 9 uur. Je kan het ook allemaal terugluisteren bij de uitzendingen gemist van Atos Radio en Drechtstad FM, TV, RTV Papendrecht. En natuurlijk via onze eigen Soundcloud. Dus kijk voor meer informatie over terugluisteren en meer andere dingen op www.basicbeat.nl. Ik zou zeggen, graag tot volgende week.

0: Stad, jouw radio. Rechtsstad FM. Met het nieuws van 11 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaert. Blikseminslag heeft in Bleskensgraaf een grote brand veroorzaakt. Het rieten dak van een oude boerderij aan het Abbekespoel vloog in brand. Het pand raakte zwaar beschadigd. De brandweer kon met waterschermen voorkomen dat het vuur oversloeg naar de buren. Voor zover bekend raakte er bij de grote brand in Bleskensgraaf niemand gewond. De onweersbuien die over onze regio trokken gingen ook gepaard met zware windstoten die schade veroorzaakten. Zo waaide er langs de A13 richting Rotterdam bomen omver. Op beelden van Rijkswaterstaat was te zien dat het verkeer eromheen moest rijden. Inmiddels is het in onze regio weer droog. De buienlijn is aan het begin van de avond voorbij Gorinchem getrokken. Met de buien is het flink afgekoeld. Vanmiddag was het drukkend warm met 28 tot 31 graden. En nu is het 16 tot 23 graden. De mannen die afgelopen nacht vernielingen hebben aangericht bij de Mevlana-moskee in Rotterdam-West zijn te zien op beelden van bewakingscamera's. Op die beelden kun je zien dat ze onder andere met flessen gooien en daarbij raakte een mozaïek beschadigd. En ook spuugden en plasten ze in de richting van de Turkse moskee. Burgemeester Carola Schouten heeft er haar afschuw over uitgesproken. De mannen zijn, voor zover bekend, nog niet gepakt. Havenwethouder Robert Simons van Leefbaar Rotterdam wordt wethouder in Maassluis. Daar werd gisteren het nieuwe coalitieakkoord gepresenteerd. Voor Leefbaar Maassluis worden partijoprichters Gerry Brouwer en Jurre van den Merwe wethouder. En ook Robert Simons treedt dus toe tot het college. De partij van Simons, Leefbaar Rotterdam, lijkt na de verkiezingen buiten het Rotterdamse stadsbestuur te vallen. En dan het weer. De buien zijn uit onze regio weggetrokken en het is nu flink afgekoeld. 16 graden aan zee. Het kan nog 23 graden zijn in de buurt van Gorinchem. Morgen dan zijn er perioden met zon. Dan blijft het vrijwel overal droog en dan wordt het 24 tot 26 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Hoor jij hem al? De stoomfluit in de verte? Dort in Stoom komt er weer aan. Vrijdagavond 29 mei begint het met de spectaculaire vlootschouw bij het Groothoofd. Daarna kun je een weekend lang genieten van het grootste stoomevenement van Europa. Met tientallen stoomboten, treinen en oldtimers en ook de karakteristieke shantykoren, gezellige foodcourts en een gigantische modelbouwshow. Het evenement is gratis te bezoeken, maar voor sommige activiteiten heb je een ticket nodig. En die zijn alleen online te regelen. Dus bestel op tijd. Kom 29, 30 en 31 mei kijken, beleven en genieten. Tijdens Dort in Stoom.
3: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
4: Hardlopen? Pluto Sports. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sports. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
5: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht op 95.7 en 105 FM.
6: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
0: Energy of Trance.
6: Drechtstad FM.
7: Welcome. In the next hour you will experience the energy of trance music. This is Energy of Trance with your host, DJ Bastique.

Geda, Martin Hooger en Man Machine en featuring Vitalik. En de Mad Folk Flip Edit of Party All Time bij Eddie Murphy, followed by Bruno.

0: Kerststad, jouw radio. Kerststad FM. Met het nieuws van 12 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaert. Blikseminslag heeft in Bleskensgraaf een grote brand veroorzaakt. Het rieten dak van een oude boerderij aan het Abbekespoel vloog in brand. Het pand raakte zwaar beschadigd. De brandweer kon met waterschermen voorkomen dat het vuur oversloeg naar de buren. Voor zover bekend raakte er bij de grote brand in Bleskensgraaf niemand gewond. De onweersbuien die over onze regio trokken gingen ook gepaard met zware windstoten die schade veroorzaakten. Zo waaide er langs de A13 richting Rotterdam bomen omver. Op beelden van Rijkswaterstaat was te zien dat het verkeer eromheen moest rijden. Inmiddels is het in onze regio weer droog. De buienlijn is aan het begin van de avond voorbij Gorinchem getrokken. Met de buien is het flink afgekoeld. Vanmiddag was het drukkend warm met 28 tot 31 graden. En nu is het 16 tot 23 graden. De mannen die afgelopen nacht vernielingen hebben aangericht bij de Mevlana-moskee in Rotterdam-West zijn te zien op beelden van bewakingscamera's. Op die beelden kun je zien dat ze onder andere met flessen gooien en daarbij raakte een mozaïek beschadigd. En ook spuugden en plasten ze in de richting van de Turkse moskee. Burgemeester Carola Schouten heeft er haar afschuw over uitgesproken. De mannen zijn, voor zover bekend, nog niet gepakt. Havenwethouder Robert Simons van Leefbaar Rotterdam wordt wethouder in Maassluis. Daar werd gisteren het nieuwe coalitieakkoord gepresenteerd. Voor Leefbaar Maassluis worden partijoprichters Gerry Brouwer en Jurre van der Merwe wethouder. En ook Robert Simons treedt dus toe tot het college. De partij van Simons, Leefbaar Rotterdam, lijkt na de verkiezingen buiten het Rotterdamse stadsbestuur te vallen. En dan het weer. De buien zijn uit onze regio weggetrokken en het is nu flink afgekoeld. 16 graden aan zee. Het kan nog 23 graden zijn in de buurt van Gorinchem. Morgen dan zijn er perioden met zon. Dan blijft het vrijwel overal droog en dan wordt het 24 tot 26 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
2: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
0: TNT.

hele goede avond, TNT'ers. Welkom bij je wekelijkse dosis rock'n'roll hier op Atos RTV. Deze week hebben we Mark Bogert te gast hier in de Atos RTV studio. Dus we gaan deze uitzending snel beginnen met Diamond in the Dark van Magoria.

0: Ja, Zak die had het natuurlijk al verteld. Dat is Studio Time. En dat is altijd wel heel erg fijn. En ik hoor mijn eigen ontiegelijk hard.
1: Ja. Zo ben ik.
0: Ja, misschien komt dat wel omdat we met z'n drieën vandaag achter de microfoon zitten.
1: Ja.
0: Ja, Mark, goedenavond.
2: Hele goedenavond.
0: Ja, dat is een tijd geleden.
2: Dus, ja, we hebben het net... ik kom inderdaad ook al aan de pinnen, ja. Een jaartje of zes geleden inmiddels, ja.
0: Ja. Met de eerste release.
2: Van Bogoria toen,
0: ja.
2: Maar gaaf en leuk dat ik hier weer mag zijn vanavond.
0: Ja, sorry dat we dan de anderen niks hebben besteed. Maar ja, nu gaan we het goed maken.
2: Heel gaaf.
0: Ja, we gaan allemaal voor nieuwe feitjes, denk ik. En nieuwtjes wat er allemaal gaat gebeuren. Maar als eerst de titel van het album. Jacques en ik hebben altijd heel erg moeite met bandnamen en zo.
3: Ja, ja. Laatste, dat weet ik wel, denk ik.
0: Wat?
3: Dat Neon.
2: Ja. Antiquity Neon, zo heet het.
0: Uh-huh.
2: En dat betekent eigenlijk, antiquity is oudheid, antiek. En neon, we kennen dat van die lichten en zo. Alleen, het betekent ook nieuw, zeg maar. Dus het is antiek naar nieuw toe. Die tegenstelling, die vond ik wel heel mooi eigenlijk. Mm-hmm.
0: Maar heeft het ook te maken met het soort album wat je gemaakt hebt?
2: Ja, nou ja, het is een beetje een ode aan de gitaarmuziek die ik, waardoor ik geïnspireerd ben. Dus uit de jaren 80, Satriani, Steve Vai en dat soort dingen. Nou, omdat ik daar zo door geïnspireerd ben ik dat allemaal vroeger na gaan spelen om te kijken of ik dat enigszins ook kon. En je ontwikkel je natuurlijk enigszins en ben ik muziek gaan schrijven. En ik had op een gegeven moment de tweede soloplaat die ik gemaakt heb, is alweer 9 jaar geleden. Dus daar zit best wel lang tussen. Ik heb wel heel veel andere dingen gedaan. Maar ik had op een gegeven moment... Ik ben wel blijven schrijven. Dus ik had zoveel nieuwe muziek dat ik daar eigenlijk wel 2 albums mee kon vullen. Dus ik heb waarvan ik vond dat dat de beste songs waren, heb ik muzikanten bij gezocht. En die zijn geïnspireerd op de jaren 80 een beetje, weet je, waar ik dus alleen in een nieuw jasje van nu, omdat ik het nu bedenk op basis van oudere muziek. Dus vandaar die titel.
0: Ja, oké. Ben je ooit begonnen als soloartiest dan? Want je bent natuurlijk conservatorium had je gedaan, heb ik begrepen?
2: Ja, eerst Haven voor Muziek en Dans. Dus dat was wel in datzelfde gebouw van Kodarts. En daar ontmoette ik Matthijs Kieboom en Harm Kieboom. En Harm drumt in Magoria. En zijn broer die schrijft, arrangeert altijd orkesten nog. Dus daar werk ik nog steeds mee samen. En toen zijn we de eerste met Penny's Twisted Flavor begonnen. Dus waren we echt een band. En daar hebben we ook voor het eerst geprobeerd een album op te nemen. En dat hebben we ook gedaan. En dat was een enorm leerproces. Daar hebben we allemaal heel veel van geleerd. En dat was wel de start van het serieuzere muziek maken met elkaar.
0: Mm-hmm.
2: Ja, en toen ben ik in Night Area gekomen. En eigenlijk tijdens mijn Night Area carrière ben ik ook die soloplaten gaan maken pas.
0: Oké.
2: Ja.
0: Uh-huh. Oké, ik stel voor dat we maar wat gaan draaien, toch?
2: Ja, leuk. Uh-huh. Leuk.
0: Oké, kom nog maar aan. Want het eerste nummer gaan we draaien ervan, hè?
2: Ja, dat is Thermal Properties volgens mij. Het eerste nummer van het album. Ja.

0: Oké, we hebben even van de microfoons gewisseld, Mark. Dus ik hoop dat het beter gaat.
1: Test, ja, ja, die klinkt beter. Hè?
0: Ja, zeker weten. Oké. Je had het net over de jaren 80, 90, door wie je geïnspireerd bent. Heb je ook ooit zoiets van, ik zou wel eens met iemand nog graag willen spelen samen?
1: Ja, zeker. En ik ben ook al heel blij met wie ik heb mogen samenspelen. Want ja. Die kans heb ik ook inmiddels al gehad met grote idolen die ik helemaal te gek vond als puber zijnde, waar ik inmiddels ook wel mee op het podium heb mogen staan. Maar ja, met wie ik samen zou willen spelen. Ik bedoel, kijk, zo'n Satriani, die heb ik nog nooit ontmoet. En dat zou ik wel graag eens een keertje willen doen. Mm-hmm. Alleen is het al om te ontmoeten als persoon.
0: Ja.
1: Want Steve Vai heb ik ontmoet een aantal keren. John Petrucci heb ik meegespeeld in zijn band van Dream Theater. In Gebouw T is de huisband toen met Scenic Guitar Awards.
0: Ja.
1: Paul Gilbert heb ik een aantal keren ontmoet. Vind ik ook een waanzinnige gitarist. Ja, ik kan er wel heel veel op noemen die ik nog zou willen ontmoeten. Uh-huh. En zou willen spelen. Maar dat blijft altijd, denk ik wel, stiekem.
0: Oké, en als je dan met zo'n iemand gaat spelen, scheid je dan drie kleuren stond?
1: Ja. Nou ja, het mooie was in Berg op Zoom, toen met die Sena. Dat is wel spannend. En zeker dat op een gegeven moment, je bent met die band aan het repeteren al 's ochtends. En hij kwam natuurlijk wel pas in de middag binnen, zodat alles gezetteld was. Ja, als zo'n man dan binnen komt lopen, dan dat heeft wel impact of zo. Hè? Bedoel, uh-huh. Daar kijk je toch, daar werk je naartoe. Ja. Maar dat was een hele lieve man, joh. Dat ijs brak hij eigenlijk direct. En was die spanning ook meteen eigenlijk weg. En dat is het mooie eigenlijk van die hoge toppen, zo zie ik ze. Maar ja, die hebben niks te winnen, joh. Die zijn gewoon zo goed. Het zijn hele lieve mensen eigenlijk altijd die ik tot nu toe heb ontmoet. Helemaal geen air of lelijk doen of arrogantie. Ja, dat zie je ze helemaal, vind ik dan nog.
0: Ja, ja.
1: Ja. Maar ja, dat het spannend is en dat je het goed wil doen. Ja, dat blijft wel, ja.
0: En heb je dan na afloop dan bijvoorbeeld een praatje van, zou ik dit beter kunnen doen of dat of niet, over technische gebieden? Of gaat het dan gewoon om een algemeen praatje of zo?
1: Ja, dat je gaat niet direct iets. Ja, je hebt wel, dat ging lekker of zo. Dat soort dingen. Maar kijk, als er nou echt. Gelukkig heb ik het niet meegemaakt dat er grote dingen misgingen of zo. Want je bereidt je zo goed voor dat de ondergrens al eigenlijk goed genoeg moet zijn om dat te kunnen doen. Maar als je praatje hebt, ja, dan gaat het meestal over algemene dingen. Over dingen die komen gaan. Of als je dan toch de kans hebt om zo iemand te spreken, wil ik wel meer weten. Ja.
0: Ja. En je hebt dan niet zoiets van, oké, misschien vraag ik hem wel of hij mee wil doen op mijn album of zo.
1: Nou, dat is bij dit album dus gebeurd. Bij deze, want Steve Vai en Joe Satriani, daar waren voor mij hele grote inspiratiebronnen qua gitaarspel. En de bassist van hun was vroeger Stuart Hamm. Ik weet niet wie die, zeker bij Satriani met Surfing with the Alien en volgens mij ook Flying in the Blue Dream die gedaan heeft. Echt wel in mijn optiek de grootste succesperiode van Satriani. En met mijn solo band. Jaren geleden speelden we support act van Greg Howe en van Tony McElpine. En daar baste Stuart Hamm. En hoe heet het? En dan heb je dus in de gangen, ja, je komt elkaar tegen, want je moet soundchecken. En ja, dat is een voorbeeld. Weet je? Toen ik als puber daarnaar luister, dus ja, dan trek ik wel mijn stoute schoenen aan om even een praatje. Je merkt al gauw genoeg of iemand dat niet wil, dan niet. Maar dat klikt eigenlijk gewoon hartstikke leuk. En e-mailadres uitgewisseld. En toen was ik dus met deze plaat bezig. En nummer 2 van deze cd, Mercury Glow. Dat is eigenlijk echt gebaseerd op een Satriaan zo met die wah heel de tijd. Ik denk, ja, dit zou te gek zijn als Stuart Hamm deze zou willen inbassen. Want 1 en 1 is dan 2. Dus heb ik een mail gestuurd en hij heeft het gedaan. Dus ja, die staat als bassist nu op deze plaat. En ja, dat zijn wel kleine dromen kikke dingen die je dan eigenlijk meemaakt.
0: Ja.
1: Dus ja, dat blijft wel. Uh-huh. Ja.
0: Dat is echt wel kikken, ja. Dat is gewoon geen kleine droom. Dat is,
1: ja, dat is te gek. Uh-huh. Dat is super natuurlijk. Ja. Ja.
0: Uh-huh. Gaan we naar luisteren, maar denk ik dan.
1: Ja, leuk.
0: Heb je prop hem klaarstaan?
2: Ja.
0: Oké, nummertje 2.

0: Nou, Mark, je had al een soort van release party, heb je toch al gehad?
1: Ja.
0: Van dit album?
1: Ja.
0: En staat er nog meer op stapel dat je gaat doen?
1: Nou ja, zeker. We hebben gespeeld op 24 oktober hebben we een release party gedaan in Bibelo. De Power Stage was ook echt fijn bezocht. Gewoon een lekker volle zaal. En we hebben 30 oktober afgelopen, onlangs hebben we het voorprogramma van Larry Basilio gedaan. Ik weet niet of je die een vrouwelijke gitariste, echt waanzinnig. Bij Ibanez ook. In de boerderij. En die was nagenoeg helemaal uitverkocht. Dus dat was voor ons ook weer mooi. Want dat is allemaal instrumentale gitaarmuziek. Dus ja, dan heb je ook het publiek wat je graag wil bereiken. En dat is met, wat dat is misschien wel heel kort even te vertellen, wel heel leuk. Want ik heb eigenlijk op Pieter en Van Horen de drummer, ook van Night Airway, die drumt ook in de liveband van deze plaat, zeg maar. En Bob Weitsma, die deed het laatste staartje al van een paar jaar geleden, de tweede soloplaat. Maar ik heb ook nu Ravenna Moscoso op keys, die ook eigenlijk alle keys op het album heeft ingespeeld. Zij een waanzinnige zangeres, maar die zag ik op Instagram al die guitar dingen doen. Ik denk, dat is wel vet, als je dat ook live erbij hebt. Je zit natuurlijk allemaal met zo'n halsen en dat je dan zo'n guitar erbij hebt. Dus die heb ik gevraagd of zij wat dingen op het album wilde inspelen en later ook of ze in de liveband wilde spelen. Nou, uiteindelijk heeft ze de hele plaat voorzien van toetsbetijdiging. Dat hebben ze echt super snel en super gaaf gedaan. En zit zij dus nu ook in de liveband. En Hanna Vis. En zij is enorm druk met de Toto Tribute Band, die toen ook van het televisieprogramma was. Zit nu weer in een ander televisieprogramma. Ik weet niet hoe het heet, maar een soort huisband. Maar ja, die gaat als een raket. En die speelt bas. Dus ik vind ook die mix met wat meiden erbij. De drie gasten zo. Dat werkt leuk. Het is een heel fijn bandje. Bij elkaar ben ik heel trots op. En Hanna en al die mensen hebben ook een bijdrage op deze cd. En naast deze mensen doen ook Juan van Emmeloot een drummer. En Harmen Kieboom drumt. En Matthijs Bast hier ook weer op Kieboom. De jongens van Penny waar ik net over vertelde. Ja. Dus het is een mooie verzameling mensen eigenlijk weer bij elkaar. Maar wat op stapel ligt nu, want ik wil zeker met de huidige bezetting meerdere shows gaan doen. Maar in maart hebben we Extravaganza. En dat is echt een hele gitaaravond samen met twee andere gitaristen. Marcel Singor van onder andere Kayak en Plan 9. En Menno Gootjes van Focus. En die komen ook met een soloplaat uit. En ja, we gaan de krachten een beetje bundelen om daar echt een hele toffe avond van te maken. En dat gaat er zo uitzien dat we alle drie onze eigen aandeel hebben van de show. Dus echt eigenlijk als je met een vaste huisband. Dan doen we een deel van onze soloplaat. Maar we gaan ook nummers spelen van onze inspiratiebronnen. Dus die het grote publiek ook kent. Gary Moore, Jeff Beck en dat soort dingen. Zodat het voor een groot publiek aanspreekbaar is. En wat wij ook te gek vinden om te spelen. En we eindigen dan nog met een hoop vuurwerk met z'n drieën met de band erbij. Dus dat is in maart een hele tour door Nederland. Dus daar kijken we wel naar uit. Mm-hmm. Ja.
0: Maar dan, de band die gaat spelen is niet jouw vaste band dan, hè?
1: Nee, dan hebben we een vaste huisband. Dat wordt te moeilijk qua organisatie om onze alle eigen bands mee te nemen. Ja. Dus hebben we één vaste band voor neergezet.
0: Ja. Oké. En wanneer komen die albums uit van die andere jongens?
1: Dat is een goede vraag. Ze zijn er hard mee bezig. Dat zal denk ik, maar dan spreek ik even voor mijn beurt. Maar dat kan bijna niet anders dat december, januari, februari moet worden.
0: Ja, ja, ja.
1: Want in maart gaan we op pad.
0: Ja, ja.
1: Dus dat zal komende periode ergens zijn. Maar dat weten zij veel beter.
0: Ja, ja, ja. Ja.
1: Ja.
0: Oké. Maar dus dan ga je ook nog een keer wat doen met je eigen band dan?
1: Zeker, ja. En er staan nu niet 1, 2, 3 shows. Morgen sta ik op de platenbus Record Planet. Planet Record in Eindhoven, in de Brabantse Hallen. Daar ga ik 20 minuten doen, maar dat doe ik met backing tracks. Wat korter en dan speel ik een aantal nummers van dit. Ik ben heel zuinig op deze band. Dus daar moeten meer shows van komen. Ja, dus daar zijn we ook hard mee bezig met een team achter de schermen. Het liefst zou ik ook heel graag nog naar Engeland en Duitsland willen gaan. Want dan kunnen we daar ook eens een stapje zetten op dat gebied. En ja, dat land is ook wel rock-minded, zeg maar. Hè? Zeker Duitsland. Dus het zou mooi zijn als we daar eens een deurtje kunnen openen.
0: Uh-huh. Oké. Okay. Dan gaan we straks nog eventjes over die andere projecten praten. Want dan ben ik ook wel benieuwd naar hoe dat allemaal nog staat en hoe je dat allemaal voor elkaar krijgt. Dus we gaan even een nummertje draaien van het nieuwe album. Ik ga echt niet aan de titel beginnen, Jacques. Alleen Neon vind ik al.
1: Ja. We zetten hem gewoon in. Nummer 3 van de plaat.
0: Ja.

0: Trum, hey. Ja.
1: Lekker afsluiten.
0: Precies, is weer wat anders als gitaar.
1: Ja. Uh-huh.
0: Oké. Okay.
1: Knik eens over Toms.
0: Ja. Oké, okay. Nu had ik zoiets van, hoe moet ik daar naartoe praten? Maar ik heb het al in mijn gedachten hoe ik dat ga doen. Want het is een instrumentaal album.
1: Ja.
0: Maar toch hoor ik nog wat vocalen op het album.
1: Ja. En dat is een heel bijzonder nummer geworden eigenlijk. Want, nou ja, goede vriend van mij, waar ik ook de afgelopen jaren veel mee heb gewerkt. Edward Rekers. Natuurlijk heel bekend van Kajak, vroeger met de Ruthless Queen. Maar ook zijn prachtige projecten. The Liberty Project, waar ik vanaf het begin af aan bij betrokken ben. En ook de plaat voor een heel groot gedeelte heb mogen inspelen. En in zijn liveband zat. Progproms deden we ieder jaar. Ja, en werd helaas heel bizar eigenlijk. In juli zouden we met Progproms Band bij hem gaan barbecuen om te gaan bepalen wat we aan het eind van het jaar in de boerderij zouden spelen. En toen had hij blaaskanker en daar was hij van genezen. Dus hij was helemaal vrolijk, maar pijn in zijn rug. Nou goed, we zijn een paar maanden verder en hij leeft niet meer. Dus dat is een bizarre wending heeft dat gekregen. En is helaas overleden. Maar wij deelden ook heel veel muziek met elkaar. En toen had ik op een gegeven moment alle demo's van dit album af. En ja, wij stuurden elkaar dan de demo's. Gewoon om weer er eens naar luisteren. Wat vind je ervan? Hè? Mening. En daar kun je dan nog eens wat mee doen. Hij had het geluisterd en hij belde terug. En hij zei, joh, dat akoestische nummer wat erop staat. Hij zegt, dat is mooi zeg. En dat is helemaal kaal was dat. Hè? Alleen akoestisch gitaar. Hij zegt, vind je het goed? Ik hoorde allemaal koorwerk op en zo. Mag ik daar eens wat op proberen? En heel eerlijk gezegd vond ik dat wel spannend. Want ik vond het eigenlijk zo kaal heel mooi. Even zo'n rustmoment op het album. Maar ja, Edward kennende, weet je wel, die maakt zulke mooie dingen. Ik denk, ja, als hij ermee aan zegt, dat kan niet anders dan dat dat ook heel mooi wordt. Maar ik had nog geen beeld van hoe dat zou ontpoppen. Dus ik zei, ja, nou ja, tuurlijk. En toen zei hij, en als je niet wil gebruiken, dan gebruik je het niet en zo. Dus die is daarmee aan de slag gegaan. En die stuurde dat op een gegeven moment terug. En ik hoorde dat. Ja, zo ontzettend mooie aanvulling. Weet je wel, dynamisch en het bouwt heel mooi op met de gitaar mee. Dus ik was daar ja, meteen ontzettend blij mee. Niet wetende wat er nu allemaal ging spelen. En nu is natuurlijk het album uitgekomen op 24 oktober. Toen leefde hij niet meer. Dus ja, dit is sowieso een van zijn laatste opnames die uit zijn gekomen. Overigens heb ik ook echt vlak voor zijn dood. Ik kwam iedere week nog bij hem thuis. Heb ik voor Magoria 3, waar ik, daar hebben we het dan misschien nog zo wel even over. Maar heb ik letterlijk aan zijn bed nog, hebben we muziek geschreven met elkaar. Dat was echt heel bijzonder en mooi dat we dat hebben kunnen doen. Dat koester ik. En daar heb ik hele mooie spullen nu van. Die we allemaal nog moeten gaan maken, uitbrengen enzovoort. Maar dit is een heel bijzonder iets. En ja, daar ben ik heel blij mee. En het is een groot gemis voor de hele.
0: Hij heeft het resultaat nog wel gehoord.
1: Ja, en ik heb hem zelfs de plaat nog kunnen geven. Want die was natuurlijk wel eerder gepest. Ja. Dus ik heb alles mee kunnen nemen. Ik heb het hem kunnen geven. We hebben er zelfs met zijn vrouw en zijn dochter en hemzelf en ikzelf nog naar kunnen luisteren in de woonkamer bij hem. Dus dat was natuurlijk eigenlijk heel waardevol allemaal. Dus ja. Ja, gelukkig wel. En ik ben blij dat ik het heb. Ja, dankbaar ervoor.
0: Oké. Nou, laten we maar gaan luisteren dan.
1: Ja.

0: En we zitten gewoon een beetje door te lullen in de studio.
1: Helemaal onder indruk ook.
0: Ja, precies, dat vooral. Ja. Vooral toen ik dat nummer luisterde. Mm-hmm. Ik wist natuurlijk wel dat het met Edward was en zo, maar ja, dat het dan op de plaats staat en zo.
2: Ja, ja, dat is heel bijzonder. Ik ben daar zo, wat ik zeg, omdat je ook weet, dat is nu wel binnengedrongen, dat duurt ook wel even. Maar dit, ja, we gaan nooit meer iets samen kunnen maken, hè? Ik bedoel, of spelen. Ja, dan is alles wat je in zo'n korte tijd nog in het afgelopen jaar samen hebt kunnen doen, wordt ineens zoveel meer waard.
0: Ja.
2: Aan de andere kant ook wel weer een boodschap. Dus wat je ook doet, moet je ook maar weer beseffen dat volgende week ook wel weer anders eruit kan zien. Dat blijkt maar weer, weet je wel. Dus ja.
0: Want je vertelde net ook tijdens het voorgesprekje dat je ook de muziek hebt gearrangeerd voor zijn uitvaart.
2: Dat is misschien ook wel zijn dochter, Melody, die benaderde mij. Die had een hele mooie tekst geschreven voor haar vader. En die wilde daar graag muziek bij hebben. En, en dan mensen uitnodigen die veel met Edward hadden samengewerkt om dat nog in te spelen. En dat wilden ze ook nog eigenlijk aan Edward laten horen. En dat was wel best wel een klus waar tussen haakjes, want dat klinkt dan heel raar, maar zo bedoel ik het niet, druk op zat. Omdat het moest af voordat hij zou komen te overlijden. En natuurlijk wilde ik dat doen met heel veel liefde. Dus zij stuurde mij die tekst op. Ik ben meteen als een jekko aan dat nummer begonnen. Toen hebben we samen, Melody en ik, al die mensen benaderd. Die hebben we alle files gestuurd, laten inzingen, laten inspelen. Die hebben het allemaal weer naar mij teruggestuurd. Dus dat heb ik helemaal geproduceerd. En uiteindelijk is dat nummer ook nog afgekomen. En dat heeft hij dus nog te horen gekregen. En dat is voor Melody natuurlijk helemaal top. Maar eigenlijk voor alle mensen die eraan mee konden doen, wilden doen. Overigens wilde iedereen graag meewerken aan dat stuk. Dat hij dat nog kon horen was te gek. Prachtig. En op de uitvaart is dat ook nog afgespeeld. Als eerbetoon aan Edward vanuit Melody en Trevor ook, de zoon. Dus dat was een heel mooi iets. Ja.
0: Mm-hmm. En voor de rest, hij speelt ook mee op de Magoria-albums.
2: Ja, de tweede in ieder geval, Hollingsburg Mansion. Ja, klopt. Ja, en heel mooi wat we de afgelopen weken hebben gedaan, maanden, voor de, het is toch wel een periode zijn we erbij geweest, ben ik iedere week bij hem thuis geweest. Want ik ben inmiddels heel hard bezig met Magoria 3 aan het maken. En heb ik letterlijk met hem aan bed, zeg maar. Hij was weergeloos in teksten schrijven. Hè. Dat was ook een talenknobbel. Uitspraak fantastisch. Maar dat was ook zijn werk. Zijn voice-overs van heel veel films. Reclames. Er loopt bijna geen Nederlander rond die Edward bewust of onbewust wel een keer gehoord heeft. Hè. Mm-hmm. We hebben samen nog aan huidige nummers die allemaal nog uit moeten komen, hebben we samen kunnen werken. En ja, dat moet allemaal nog komen. En dat heb ik liggen. En dat is fantastisch. Daar ben ik uiteindelijk zo blij mee. Maar waar ik ook zo blij mee was, want hij kon nog met muziek bezig zijn. En dat wilde hij super graag. Mm-hmm. En daar leefde hij helemaal van op. Dus ja, al met al was dat een bijzondere periode die ik heb mogen meemaken nog.
0: Want jij was dan een van de weinigen die nog bij hem langskwam.
2: Ja.
0: Dat is wel heel apart, toch?
2: Heel bijzonder.
0: Hij heeft met heel veel mensen gespeeld.
2: Ja. En dan, dat is heel eervol dat ik dat op die manier mocht doen. Ja.
0: Ja, word je gewoon een beetje stil van, Jacques.
1: Ja, dat snap ik inderdaad.
0: Ja. Dat heb ik wel eens meer dat ik stil word, maar niet zo graag.
2: Ja.
0: Oké. Okay. Wat staat er nog meer op stapel dan?
2: Want komend jaar bedoel je?
0: Ja.
2: Ja, nou ja, hele mooie dingen.
0: Duurt niet zo lang meer? Of,
2: ja, komend jaar gaat wel weer heel lang duren. Hè? Ja. Alleen dit jaar gaat niet meer. Nee, dit jaar gaat er niet meer zo heel veel gebeuren. We hebben nog één Magoria show in Hoge Zand op 19 december staan. Mm-hmm. Theater in Kielzog, 19 december. Dat is een aardig stukje uit de windrichting hier vandaan. Maar wel heel leuk voor ons. En dat is eigenlijk de laatste show, als ik het goed zeg. Ja, en dan morgen de Brabanthallen, die er staat. En dat is mooi even, want het is best een druk jaar geweest. Nu kan ik me even focussen op het schrijven van Magoria 3. Daar moeten nog zeker ook dingen gebeuren. Maar ook met de voorbereidingen op volgend jaar. Want er komen echt wel heel veel mooie dingen aan. Extra vakantie, wat ik vertelde. De tour met Menno en Marcel. Ik ga weer mee op Storytellers. Dat is een hele theatertour door heel Nederland. Met onder andere Siep van der Ploeg en Harry Saxioni en Hubert Heringa. Dus dat wordt ook wel weer een heel mooi avontuur. Dus dan, ja, er komt nog iets heel gaafs en groots aan. Maar daar kan ik nog niet te veel over zeggen. Daar moet hij eerst zelf mee uitkomen. Maar dat wordt ook heel erg druk. Magoria 3 moet uitkomen. Ik ben met Ravenna Moscoso, die dus ook de keys doet. Mag ik ook bijdragen aan haar nieuwe toffe muziek. Dus die zijn we nu, daar gaan we ook komende maanden, zijn we nu al ook hard mee bezig. Dus ja, er komen hele gave dingen allemaal aan. Dus ja.
0: Oké, okay. En zijn er ook andere artiesten die jou benaderen om platen te produceren en zo? Doe je dat ook nog of niet?
2: Ja, echt produceren. Ravenna, ik vind produceren dan... Kijk, dat gebeurt al een heel groot gedeelte met het componeren. Ik speel wel regelmatig dingen in voor andere mensen. Mm-hmm. Maar echt platen produceren, dat doe ik niet. Dat doe ik wel met Magoria en met mijn eigen solo. Dat vind ik helemaal te gek. En waar ik mensen kan helpen. Zoals met Ravenna, die dan met een vraag komt om eens naar zo'n nummer te kijken. Om eens ideeën te wisselen en op te nemen. Ja, noem dat produceren of meedenken, weet je wel.

0: binnen mijn goren houden. Ik bedoel, ik schrijf dan dingen. Maar dat is dan nou, het is wel redelijk uitgebreid wat ik doe. Maar zonder die band, jongens, laten we eerst zijn. Die zijn zo mega getalenteerd. Je bedoelt, die krijgen dan alle spullen. En die gaan hun plasje over die nummers doen. Ja, en dat wordt dan echt nog naar next level gebracht. En dat is echt heel gaaf om mee te maken. Maar die samenwerking moet je ook hebben. Want zij moeten ook wel hun ei kwijt kunnen in die muziek natuurlijk. Hè? Ja. Dus ja, alleen... Dan krijg ik alles terug. En dan als iets niet past, dan hebben we even een belletje vuld dat het even aanpassen is en zo. Dus het moet wel weer passen. Hè? En dat is dan de productie, zeg maar. Dat je wel dingen passend krijgt als dingen te veel worden. Maar dat is ook samenwerken. En dat geldt ook wel eens dat iemand mij belt. Hè? Van, joh, het is hartstikke tof, maar als je nou hier even dat weghaalt, dan kan ik dat in. Ik bedoel, alle ruimte is er. Okay. Zolang het maar in het belang van de song blijft. Uh-huh. Ja, geen ego. Weet je wel? Ja.
1: Nee, daar was ik helemaal niet bang voor.
0: Nee hoor, maar nou nee. Ja, bedoel je... Maar zolang het in het belang van de song blijft, is er wat mij betreft altijd alles mogelijk. Ja.
1: Ja. Kijk, het zijn jouw kindjes, laat maar zeggen. Dus ja, het is wel fijn als iemand een ander een oordeel erover geeft. Maar ja, neem aan dat je zelf de eindbeslissing neemt.
0: Ja, in alles. Nou ja, zeker.
1: Maar
0: het
1: is wel fijn om een luisterend oor te hebben van iemand die...
0: Absoluut, absoluut.
1: Ja. Wat hebben we nog meer klaarstaan? Want we zouden een beetje de plaat afgaan. Maar...
0: Ja, nou ja. Ja, dat is een vraag die ik mag zeggen. We hebben nog 4 minuten.
2: Nee, welk nummer?
0: Ah ja, welk nummer. Nou, misschien... daar gaan we. Hè. Dan moet ik titels gaan noemen die ik als werktitels alleen nog maar ken. Maar nummertje 6, is dat in...
1: Future Invention?
0: Ja, dat vind ik persoonlijk wel een dynamisch mooi nummer wat alle kanten op gaat. Okay. Misschien, als jullie dat goed vinden.
1: Ja.

0: Ik wil nog eventjes naar de Magoria-shows. Hè? Want je had het er net over dat je in theater wat aan het doen bent.
1: Ja.
0: Is dat anders als op een groot podium staan? Qua show?
1: Sterker nog, je zegt groot podium, maar we hebben meer ruimte in het theater dan in de popzalen.
0: Oké. Okay.
1: En dat is eigenlijk wel, overigens, we vinden het allebei helemaal te gek hoor. Maar via ProAct, dat is een boekingsbureau, sinds een jaar of 2, 3 werken we samen. En hebben zij voor ons een x-aantal theatershows kunnen boeken. Daar zijn we echt heel blij mee. Want zo behalen we ook weer een... ander soort publiek, wat we altijd... niks is standaard hoor, maar die we behalen in de popzalen. Hè. Maar nu ook wel het theaterpubliek. En over het algemeen horen we, er zijn ook natuurlijk mensen die een andere verwachting hebben, dat we echt wel te heavy kunnen zijn of zo. Maar over het algemeen ontvangen we eigenlijk hele mooie reacties altijd. En we zijn natuurlijk best wel een grote bezetting, hè, met een 8-tal vocalisten, 6-man band. Dan hebben we nog een hele crew, want we gaan meestal met een kleine 30 man op pad als we een show hebben. Want ook we hebben die kleding allemaal laten maken. Dus we hebben Petra Jochems, die ook altijd letterlijk met een naaimachine backstage zit om... We hebben een lichtman, eigen lichtman, geluidsman, monitorman, crew die de spullen opbouwen, afbouwen. Dus het is echt een heel team. En dat is ook wel echt heel gaaf hoe dat is ontwikkeld de afgelopen jaren. En wat er zo mooi is in de theater is dus dat je hebt coulisses natuurlijk. Dus je hebt ook eens een ruimte aan de zijkant. Ook voor de cast die op en af gaan. Dat je ook niet helemaal achter een deur hoeft te schuilen. Dat je niet gezien wordt of achter de PA's spieken. Want dat is in die popzalen nu eenmaal zo. Wat prima is. Maar ja, dan is zo'n theater op dit vlak qua show element. Een beetje een verademing dat je daar niet zo krampachtig hoeft te zijn. Omdat je de ruimte hebt. En je hebt veel meer ruimte op het podium. Dus die show komt gewoon eigenlijk ook beter tot z'n recht. Wat wel zo is, is dat in die popzalen gewoon een vaak veel dikke PA hangt. En dat klinkt dan veel dikker, iets harder. Weet je wel, dat is het verschil. Dus dan kun je weer, dan moet je er misschien ook wel, en dat doen we ook wel, meer een rockconcert van maken. En in het theater proberen we er eigenlijk meer een, het gaat natuurlijk ten alle tijde om het verhaal, maar proberen we dat iets meer aan te dikken door alle props mee te nemen. En mensen gaat dan over een spookhuis, hè, van een geestesfamilie die daar nog steeds rondwaart. Dan hebben we ook zo'n bed, weet je wel, met zo'n spot erop, waar Cindy dan als geest omheen gaat. Toch als je dat dan terugziet, ik zie dat nooit, omdat we er altijd achter te staan. Ja. En ik naar mijn fretboard moest zitten kijken om de juiste knopjes in te drukken. Maar als je dat dan op foto's terugziet, dat is wel het idee wat we hadden om het uit te beelden. Weet je? Dus dat komt in het theater wel veel beter tot z'n recht.
0: Mm-hmm.
1: Los van het feit dat er geen... het heeft allebei wat, maar het is wel een andere wereld. Ja.
0: Ten eerste zitten al die mensen zitten dan in de zaal natuurlijk. Anders spelen als dat...
1: Dat is zeker waar. Dus een hele ander soort energie wat je terugkrijgt. Ja. En het applaus is altijd er. Ik bedoel, gelukkig. Alleen, het is ook wat minder hard als in een popzaal, als mensen ook een biertje heel de avond zitten te doen. Want mensen worden daardoor ook enthousiaster. Ja. En het wordt wat luidruchtiger gedurende de show. En in het theater blijft dat wat meer getemd of zo. Maar daar dus... Doordat we minder terugkrijgen, heb ik dan ook wel eens het gevoel van... vinden ze het wel tof, weet je wel? Vinden ze het goed genoeg? Dan zijn we klaar. En dan gaan we ook altijd eventjes naar de merchtent om mensen te ontmoeten. Maar ook om zeker te horen wat ze ervan vonden. En dan is dat gelukkig toch ook altijd wel positief. Als negatief is, zal ik dat ook eerlijk zeggen.
0: Ja.
1: Dat heb ik al zo meegemaakt. Mag ik dat snel vertellen? Een man die hadden we met Storytellers een tour gedaan. En had Harry Saxeuner gezegd... maar Mark, die man kwam uit Zoetermeer. Die speelt toevallig van de week met Magoria in Zoetermeer. Dus... die man was keurig naar Zoetermeer gekomen. Maar dat was een totaal andere wereld waar hij in terecht kwam. Want dit was gewoon rock metal. Dus die man die vraagt... die is wel tot het eind gebleven van de show. En die kwam nog naar me toe. Hij zegt, dit was wel even wat anders dan Storytellers. Hij zei, ik had gehoord dat u zou komen. Want Harry had gezegd dat je...
0: Ja.
1: Ik zeg, wat vond u ervan? Niet helemaal mijn ding. Ik zei, wel te gek dat je tot eind bent gebleven dan, weet je wel. Maar hij vond het gelukkig wel goed, maar het was gewoon niet zijn genre. Goed. Maar ik hoorde over het algemeen altijd hele mooie dingen terug. Daar zijn we trots op. En ook die combinatie van popzalen, die dynamiek die het heeft en theater is gewoon heel tof om mee te maken. Mm-hmm.
0: En heb je al idee wat je dan voor Magnolia 3 gaat doen? Ook weer een combinatie van theater en popzalen?
1: Ja, graag zelfs. Heel graag zelfs. En eigenlijk hoe het gaat, want die popzalen doen we eigenlijk altijd eind van het jaar. Oktober, november, december. Die periode doen we de theaters, zo moet ik het zeggen. En eigenlijk wat daarvoor speelt zijn dan de popzalen. Dus nu moeten nieuwe platen uitkomen en dan moeten we dat allemaal weer gaan plannen en doen. Maar dat werkt tot nu toe eigenlijk heel prettig. Want dan hebben we dat publiek tussen haakjes gehad. Want ja, Nederland is niet zo heel groot. We hebben nog niet bekendheid in het buitenland. Zou mooi zijn een keer. Dat we die stap ook kunnen maken. Maar ja, als wij 4-5 keer gespeeld hebben, de mensen die het dan willen zien, hebben het wel gezien.
0: Ja.
1: En dan is het heel mooi dat we dan de theaters in kunnen. Dus zo kunnen we toch best wel wat shows blijven doen. Ja.
0: Het zou fijn zijn als je een keer richting het buitenland kan
1: gaan. Ja, dat zou... Maar ja, dromen moet je blijven hebben, anders is het klaar. Dus dat dromen we weer door.
0: Ja, joh.
1: Ja.
0: Ja.
1: Zodoende.
0: Rob heeft een soort van eindtune ingestart.
1: Ik hoor het.
0: Ja.
1: Het is tijd.
0: Ja, het is bijna tijd, joh.
1: Mooi, ja.
0: Het was heel gezellig.
1: Ja, zeker.
0: We kunnen nog urenlang doorgaan, volgens mij. Maar dat gaan we dan wel met nummertje 3 doen, denk ik.
1: Leuk, graag zelfs, ja.
0: Heb je enige idee wanneer die gaat uitkomen? Ongeveer?
1: Of eind volgend jaar, of begin het jaar daarop. Maar dat heeft nog te maken ook met shows die er nog allemaal staan. Voor volgend jaar. Dus dat moeten we slim aanpakken. Ja.
0: Goed, joh.
1: Ja.
0: Oké. Het was deze week voor TNT. Was dat zover? Dankjewel, Mark, dat je langs wilde komen.
1: Jullie bedankt.
0: En volgende week, je stadsgenoten en labelgenoten.
1: The One.
0: Zijn hier de gast.
1: Ja.
0: Oké. Goed weekend allemaal en tot volgende week.
1: Tot volgende week. Dank jullie wel.

0: 1 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaert. Blikseminslag heeft in Bleskensgraaf een grote brand veroorzaakt. Het rieten dak van een oude boerderij aan het Abbekespoel vloog in brand. Het pand raakte zwaar beschadigd. De brandweer kon met waterschermen voorkomen dat het vuur oversloeg naar de buren. Voor zover bekend raakte er bij de grote brand in Bleskensgraaf niemand gewond. De onweersbuien die over onze regio trokken gingen ook gepaard met zware windstoten die schade veroorzaakten. Zo waaide er langs de A13 richting Rotterdam bomen omver. Op beelden van Rijkswaterstaat was te zien dat het verkeer eromheen moest rijden. Inmiddels is het in onze regio weer droog. De buienlijn is aan het begin van de avond voorbij Gorinchem getrokken. Met de buien is het flink afgekoeld. Vanmiddag was het drukkend warm met 28 tot 31 graden. En nu is het 16 tot 23 graden. De mannen die afgelopen nacht vernielingen hebben aangericht bij de Mevlana-moskee in Rotterdam-West zijn te zien op beelden van bewakingscamera's. Op die beelden kun je zien dat ze onder andere met flessen gooien en daarbij raakte een mozaïek beschadigd. En ook spuugden en plasten ze in de richting van de Turkse moskee. Burgemeester Carola Schouten heeft er haar afschuw over uitgesproken. De mannen zijn, voor zover bekend, nog niet gepakt. Havenwethouder Robert Simons van Leefbaar Rotterdam wordt wethouder in Maassluis. Daar werd gisteren het nieuwe coalitieakkoord gepresenteerd. Voor Leefbaar Maassluis worden partijoprichters Gerry Brouwer en Jurre van den Merwe wethouder. En ook Robert Simons treedt dus toe tot het college. De partij van Simons, Leefbaar Rotterdam, lijkt na de verkiezingen buiten het Rotterdamse stadsbestuur te vallen. En dan het weer. De buien zijn uit onze regio weggetrokken en het is nu flink afgekoeld. 16 graden aan zee. Het kan nog 23 graden zijn in de buurt van Gorinchem. Morgen dan zijn er perioden met zon. Dan blijft het vrijwel overal droog en dan wordt het 24 tot 26 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

0: Kerststad, jouw radio. Kerststad FM. Met het nieuws van 2 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaert. Blikseminslag heeft in Bleskensgraaf een grote brand veroorzaakt. Het rieten dak van een oude boerderij aan het Abbekespoel vloog in brand. Het pand raakte zwaar beschadigd. De brandweer kon met waterschermen voorkomen dat het vuur oversloeg naar de buren. Voor zover bekend raakte er bij de grote brand in Bleskensgraaf niemand gewond. De onweersbuien die over onze regio trokken gingen ook gepaard met zware windstoten die schade veroorzaakten. Zo waaide er langs de A13 richting Rotterdam bomen omver. Op beelden van Rijkswaterstaat was te zien dat het verkeer eromheen moest rijden. Inmiddels is het in onze regio weer droog. De buienlijn is aan het begin van de avond voorbij Gorinchem getrokken. Met de buien is het flink afgekoeld. Vanmiddag was het drukkend warm met 28 tot 31 graden. En nu is het 16 tot 23 graden. De mannen die afgelopen nacht vernielingen hebben aangericht bij de Mevlana-moskee in Rotterdam-West zijn te zien op beelden van bewakingscamera's. Op die beelden kun je zien dat ze onder andere met flessen gooien en daarbij raakte een mozaïek beschadigd. En ook spuugden en plasten ze in de richting van de Turkse moskee. Burgemeester Carola Schouten heeft er haar afschuw over uitgesproken. De mannen zijn, voor zover bekend, nog niet gepakt. Havenwethouder Robert Simons van Leefbaar Rotterdam wordt wethouder in Maassluis. Daar werd gisteren het nieuwe coalitieakkoord gepresenteerd. Voor Leefbaar Maassluis worden partijoprichters Gerry Brouwer en Jurre van der Merwe wethouder. En ook Robert Simons treedt dus toe tot het college. De partij van Simons, Leefbaar Rotterdam, lijkt na de verkiezingen buiten het Rotterdamse stadsbestuur te vallen. En dan het weer. De buien zijn uit onze regio weggetrokken en het is nu flink afgekoeld. 16 graden aan zee. Het kan nog 23 graden zijn in de buurt van Gorinchem. Morgen dan zijn er perioden met zon.